0: De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Het Israëlische leger heeft in Gaza een journalist van nieuwszender Al Jazeera gedood. Het gaat om een cameraman die om het leven kwam bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp. Daarbij zouden ook nog 2 andere dodelijke slachtoffers zijn gevallen en verschillende gewonden. Het Israëlische leger heeft intussen al 12 journalisten van Al Jazeera gedood in de Gazastrook. In totaal kwamen al meer dan 220 journalisten om bij het conflict. In de Gazastrook is trouwens ook nog altijd een zogenoemd staakt het vuren van kracht. Maar dat wordt voortdurend geschonden. Zo zouden de voorbije maanden ruim 1000 Palestijnen zijn gedood bij Israëlische aanvallen. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn 2e groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij, samen met zijn echtgenote en een van zijn dochters. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
1: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed. Maar uiteindelijk is het, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Zo net is op het WK de match gestart tussen Ecuador en Curaçao. En om 9:00 vanavond spelen de Rode Duivels hun 2e groepsduel tegen Iran. Aanvaller Jeremy Doku zal niet spelen door een infectie aan de luchtwegen. Bondscoach Rudy Garcia waarschuwt dat Iran een goede ploeg heeft, maar wil vooral focussen op de eigen ploeg.
2: Ils ont vraiment des bons joueurs, un bon coach, c'est une équipe solide. La preuve, ils ont fait un bon match contre la Nouvelle-Zélande. On a tiré des enseignements sur ce qu'on a vu, mais il y a une seule chose qui compte, c'est que nous, la Belgique, on soit à notre meilleur niveau. Et pour gagner ce match-là, voilà, il faut d'abord se concentrer sur nous.
0: Een onweer trekt over ons land van zuid naar noord. Het blijft wel minstens 17 graden vannacht. Daarna krijgen we een zonnige en warme dag. Maxima tussen 24 graden aan zee, 32 in het binnenland en zelfs 34 graden dichtbij de Franse grens. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Wyco en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven.

0: campagne? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
1: Bestel nu je Dovi-keuken en krijg 25% korting op je kasten en de plaatsing. Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
2: M&M Live.

0: 3 uur, goeienacht, VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Israël heeft opnieuw doelen aangevallen in het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn zeker 7 mensen omgekomen. Dat zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Eerder op de dag had Israël nog beloofd zijn aanvallen op het land te stoppen. De vijandelijkheden zetten ook de relatie tussen de VS en Iran verder onder druk. Want een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde in de deal die Iran en de VS hebben gesloten. Omdat Israël toch aanvallen blijft uitvoeren, zegt Iran dat het de straat van Hormuz opnieuw heeft gesloten voor de scheepvaart. De nieuwe spanningen zetten ook de geplande gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten onder druk. Hoe dan ook is toch de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance vertrokken naar Zwitserland voor de vredesonderhandelingen met Iran. Eerder waren de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner daar al aangekomen. Ook een Iraanse delegatie is intussen al in Zwitserland. Na het principesakkoord dat de VS en Iran eerder deze week ondertekenden, willen beide landen de komende 2 maanden voort onderhandelen over een definitief vredesakkoord. Pakistan en Qatar bemiddelen beide gesprekken. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sánchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sánchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. Die huiszoeking gebeurde maandag in een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning 20 kilo cannabis, enkele duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat de echtheid van het schilderij is vastgesteld, maar maakte nog niet bekend welk werk van Picasso het is. Het zou gaan om een portret. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. Op het WK voetbal heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. Een verslag van Glenn Martens.
1: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfelachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessie nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. De Nederlanders wonnen de wedstrijd tegen Zweden met 5-1. Op dit moment speelt Ecuador tegen Saudi-Arabië. Daar begint op dit moment de tweede helft. De stand is 0-0. Rode duivel Jeremy Doku zal vanavond niet spelen tijdens de tweede groepswedstrijd van België tegen Iran op het WK voetbal. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om te spelen. Collega rode duivel Thomas Meunier zei dat de ploeg Doku zal missen.
2: We kennen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het onweer van vannacht trekt via het noorden van ons land verder richting Nederland. Straks krijgen we veel zon en een warme dag tot zo'n 32 graden. Tegen de avond is er plaatselijk opnieuw kans op een onweersbui. De volgende dagen zijn zonnig en warm, maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer op vrtnieuws.be.

Als misantroop, was niet voor de liefde van mijn mensen. Daar gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eerder gehad. De grote

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Code Yellow!
2: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Oei, nog maar tot 21 juni?
2: Yep. Info op telenet.be.
4: M&M Live.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. In Marke bij Kortrijk is gisteren namiddag een man doodgevonden op straat. De hulpdiensten kwamen meteen ter plaatse, maar konden hem niet meer redden. De straat werd een tijdje afgesloten. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is een onderzoek gestart. In eerste instantie zijn een wetsdokter en het gerechtelijk labo aangesteld om de doodsoorzaak te achterhalen. In Frankrijk is de hoogste alarmfase ingegaan vanwege de hoge temperaturen. Er wordt gewaarschuwd voor de aanhoudende hittegolf. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Code rood, de hoogste alarmfase, geldt voor 35 departementen. Een brede strook land van grofweg Parijs tot aan Biarritz aan de zuidelijke Atlantische kust. Dat is ongeveer 1/3 van heel Frankrijk. De temperaturen kunnen daar oplopen tot 40 graden of zelfs nog hoger. Code rood betekent dat departementen crisiscentra moeten inrichten. Die kunnen beslissen om sportieve of andere bijeenkomsten te verbieden. Burgemeesters moeten extra maatregelen nemen om de meest kwetsbare mensen in hun gemeenten, vooral ouderen, te beschermen. En de bevolking krijgt de oproep om, als het kan, vooral binnen te blijven. In de 35 departementen met code rood is het verboden om op de openbare weg alcoholische dranken te drinken. Want alcohol zorgt voor snellere uitdroging, wat gevaarlijk is bij extreem hoge temperaturen. Dat alcoholverbod is een opmerkelijk besluit, omdat in heel Frankrijk het jaarlijkse Fête de la Musique wordt georganiseerd. Met gratis concerten binnen en buiten waar miljoenen mensen op afkomen.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. In het westen van Duitsland, in Krefeld, heeft de politie gisteravond een man van 41 doodgeschoten. Hij probeerde twee agenten aan te vallen met een mes. Dat gebeurde nadat de politie moest tussenkomen bij een familieruzie. Een vrouw was daarbij licht gewond geraakt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, viel de 41-jarige man hen aan met een mes. Een van de agenten schoot de man neer. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar aan zijn verwondingen. De politieagenten raakten niet gewond bij het incident. Op het WK voetbal is de match tussen Ecuador en Saoedi-Arabië net afgelopen. Het is daar 0-0 gebleven. Gisteravond heeft Duitsland zijn tweede groepswedstrijd gewonnen. De Duitsers versloegen Ivoorkust met 2-1. En eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. Om 6:00 start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Vanavond om 9:00 speelt België dan zijn tweede groepswedstrijd tegen Iran. Maar rode duivel Jeremy Doku zal daar niet bij zijn. Doku heeft een infectie aan de luchtwegen en geraakt niet fit om mee te spelen. Die infectie lag al een tijdje te sluimeren, weet Sporza-collega Tess Elst.
2: Hij had er last van in België. Dat was een lichte verkoudheid. Hij kreeg dan medicatie. Dat leek voorbij te zijn in de match tegen Egypte. Kon hij echt wel spelen, benadrukt de manarts. Maar hij is dus hervallen en de dokters hebben hem nu dan antibiotica voorgeschreven. Hij is wel in LA, maar hij ligt op zijn hotelkamer. Hij is daar aan het recupereren. Dus hij is zeker niet inzetbaar tegen Iran. Daarvoor is hij echt wel te ziek. Maar Manaert maakte zich meteen ook sterk dat er genoeg opties zijn om hem te gaan vervangen tegen Iran. En voor de derde wedstrijd, dat moeten ze dan nog bekijken of hij tegen dan genoeg hersteld zal zijn.
0: We krijgen een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomersweer en warm. Maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open. M&M.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: M&M Live.

0: Dit was niet wat ik wil. Vijf uur, een heel goede morgen. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. De topministers van de federale regering hebben gisteravond een akkoord bereikt in verband met de ethische thema's die op de regeringstafel liggen. Abortus, draagmoederschap en euthanasie bij dementie. Het akkoord gaat over de timing, maar nog niet over de grond van de zaak. Tegen 1 december moet er duidelijkheid zijn voor alle ethische dossiers, zegt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
1: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie, als draagmoederschap, dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
2: Maar een pakket.
0: Duizenden mensen hebben gedemonstreerd in de Servische stad Novi Sad tegen president Aleksandar Vučić. De betogers eisen vervroegde verkiezingen en een einde aan corruptie. In die stad stortte in november 2024 een betonnen luifel in van het treinstation. Bij die ramp kwamen 16 mensen om. De betogers wijten dat incident aan slecht bestuur en corruptie bij de overheid. De voorbije tijd waren er nogal dergelijke protesten in Servië. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde maandag in een voorstad van Parijs bij een onderzoek naar drugshandel. De agenten vonden in de woning drugs, duizenden euro's aan cash en het kunstwerk. Het Openbaar Ministerie heeft intussen bevestigd dat het om een echte Picasso gaat, maar maakte nog niet bekend welk werk het is. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. Volgens de krant Le Parisien was het eerder gestolen uit een depot van een beveiligingsfirma. De Franse politie heeft 4 mensen opgepakt. In Spanje heeft een rechter beslist om Begoña Gómez, de echtgenote van premier Sanchez, te vervolgen voor corruptie. Ze moest haar paspoort inleveren en mag voorlopig Spanje niet meer uit. Sanchez en Gómez ontkennen alle beschuldigingen. Zij spreken van een politieke afrekening. De zaak is heel omstreden omdat de beschuldigingen komen van extreemrechtse en ultra-katholieke groeperingen. Op het WK voetbal hebben Ecuador en Curaçao 0-0 gelijk gespeeld. Duitsland won gisteravond zijn tweede groepswedstrijd van Ivoorkust met 2-1. Een verslag van die match krijg je van Glenn Martens.
3: Duitsland leek tegen Ivoorkust op puntenverlies af te stevenen, maar dat was buiten Dennis Undaf gerekend. De ex-aanvaller van Union zette een 0-1 achterstand in de tweede helft eigenhandig recht met 2 doelpunten, waarvan het laatste in de toegevoegde tijd. Een opluchting voor Duitsland dat nog wel goed begon, maar na een twijfel vlachtige afgekeurde goal van Pavlovic en de 0-1 van Kessié nauwelijks nog aan kansen raakte. Pas in het slot en na de invalbeurt van Undaf kwam Duitsland opnieuw opzetten. Goed voor 2 doelpunten, 6-6 en een plek in de volgende ronde.
0: Eerder op de avond kon Nederland een eerste overwinning behalen. Oranje won van Zweden met 5-1. De Nederlandse koning Willem-Alexander woonde de wedstrijd bij samen met koningin Maxima en een van hun dochters, prinses Ariane. Willem-Alexander vond het een spannende wedstrijd.
4: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing, want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar ja, uiteindelijk is het echt genieten geweest. Het is een prachtige wedstrijd geweest, waar die ook spannend was. Af en toe voor mijn hart niet zo goed, maar uiteindelijk is het, ja, ik kan niet anders zeggen, genoten hiervan. Ontzettend blij om hier Nederland aan te kunnen moedigen op dit hele mooie moment.
0: Over een uur start nog de wedstrijd tussen Tunesië en Japan. Die is hoe dan ook bijzonder, want volgens de FIFA wordt dat de 1000ste wedstrijd ooit in de geschiedenis van het WK voetbal voor mannen. De Japanse prinses Takamado zal de wedstrijd in Mexico bijwonen. Het wordt vandaag een zonnige en warme dag. Het kan tot 32 graden worden. Aan de kust is het koeler. Tegen de avond is er plaatselijk kans op een onweer. Ook de volgende dagen zonnig, zomers weer en warm. Maxima boven de 30 graden. Vanaf vrijdag opnieuw kans op onweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: M&M Live.

0: Het is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een onweerszone is de voorbije nacht opnieuw over Vlaanderen getrokken en heeft vooral in West-Vlaanderen wateroverlast veroorzaakt. In West-Outer bijvoorbeeld kwam de modder enkele woningen binnen, zoals bij Landerfonteine.
1: Het was invallen onder meteen. Het was enorm snel dat hier. Wat er gezien hier.
0: In Kortemark en ook in Dendermonde is de bliksem ingeslagen op een woning. In Marken bij Kortrijk is gisteren namiddag een lichaam gevonden op straat. De hulpdiensten konden de man niet meer redden. Het slachtoffer zou een Pool zijn. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en is begonnen met een onderzoek. De federale regering is er gisteren niet in geslaagd om knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. Gisteren zat de kern van de federale regering daar de hele dag over samen. Ze zijn het wel eens om tegen 1 december een akkoord te vinden. Vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
2: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
3: Maar een pakket.
0: Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador, dankzij een sterke prestatie van zijn keeper die uitpakte met maar liefst 15 reddingen. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust. De Ivorianen kwamen 0-1 voor in de eerste helft. In de tweede helft scoorde Dennis Undaf, ex-Union, 2 keer voor Duitsland. Het winnende doelpunt viel in de extra tijd. Duitsland gaat nu al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net Tunesië-Japan begonnen. En de Rode Duivels spelen vanavond tegen Iran en dat zal zonder Jeremy Doku zijn. Hij heeft een infectie aan de luchtwegen. Volgens Thomas Meunier gaan ze hem zeker missen.
4: We kunnen Jeremy, hij is een ongelooflijke speler. We kunnen dat elke dag zien op training. Het seizoen dat hij heeft gespeeld bij City was ongelooflijk. Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben veel spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Het weer. Vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum en nog iets warmer langs de Franse grens. In de late namiddag en avond kunnen hier en daar opnieuw onweersbuien ontstaan. Geen verandering de volgende dagen. Het blijft zonnig en meestal maxima boven de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De onweerszone die vannacht over het land is getrokken heeft hier en daar wateroverlast veroorzaakt. In West-Vlaanderen stonden enkele straten blank. In West-Touter stroomde modder vanuit een landbouwgebied verschillende woningen binnen. En dat ging heel snel, zeggen deze bewoners.
1: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Was toch boven de zandzakjes.
2: Ja, plots regenval en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. En dan denk ik eens een keer water gezien hier, maar nu was het wel erg snel.
0: In Kortemark sloeg de bliksem in op een woning. Dat gebeurde ook in Oudegem bij Dendermonde. Een woning heeft daar vuur gevat. Het gezin dat er woonde kon wel ontkomen. In verschillende gemeenten in Limburg veroorzaakte het onweer dan weer stroomonderbrekingen. De federale regering is er niet in geslaagd om al knopen door te hakken over enkele ethische thema's, zoals de termijn waarbinnen abortus mogelijk is, euthanasie bij dementie en draagmoederschap. De kern van de federale regering heeft wel afgesproken om tegen 1 december een akkoord te vinden, zegt vicepremier voor Vooruit Frank van den Broeke.
3: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
4: Maar een pakket.
0: De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran over een definitief vredesakkoord. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner waren er al, net als een delegatie uit Iran. De gesprekken moeten onder meer leiden tot afspraken rond het Iraanse kernprogramma. Ook de situatie in Libanon zal ter sprake komen. Gisteren kondigde Iran nog een nieuwe blokkade aan van de straat van Hormuz, omdat Israël Hezbollah in Libanon blijft beschieten. Volgens de Amerikanen is Hormuz nog altijd open. Bij een huiszoeking in een voorstad van Parijs heeft de Franse politie per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking gebeurde in een onderzoek naar drugshandel. Om welk werk van Picasso het gaat, is nog geen duidelijkheid, al is het Openbaar Ministerie er wel zeker van dat het een echte Picasso is die miljoenen waard zou zijn. 4 mensen zijn opgepakt. Op het WK voetbal heeft Curaçao zijn eerste WK-punt uit de geschiedenis binnen. Het kleine eiland speelde vannacht 0-0 gelijk tegen Ecuador. In dezelfde groep won Duitsland op de valreep van Ivoorkust met 2-1. Duitsland gaat al zeker naar de volgende ronde. En gisteravond won Nederland overtuigend met 5-1 van Zweden. In die groep is zo net begint zo dadelijk de tweede helft van Tunesië-Japan. De Japanners staan 0-2 voor. Het weer vanmorgen trekken de buien weg naar het noordoosten. Daarna wordt het opnieuw zonnig en zeer warm, rond 31 graden in het centrum. In de late namiddag en avond kunnen er opnieuw onweersbuien ontstaan. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M. Evelien de Bakker.
6: Terwijl we wachten op de zon, is er gelukkig al M&M Throwback met de zomersom van 2013. Nu al.

0: Lifeline.
1: Dat is echt een vlotje scoren bij het spel Hitster. Toch voor mij, Armin van Buuren, This Is What It Feels Like. Ik twijfel daar geen seconde over. Dat is 2013. Dat is natuurlijk het jaar voor mij persoonlijk, met heel veel herinneringen. Want ik kwam net terug van een half jaar stage in Zuid-Afrika. En dan in de zomer was ik hier maar een beetje aan het ronddolen, omdat ik mijn plekje niet meer vond. Maar dat nummer was 1000 keer op de radio. Dus ik ga het nooit vergeten. En nu jij ook niet. En dat is natuurlijk het leuke van M&M Throwback. Je wordt teruggecatapulteerd dankzij zeer leuke songs naar bepaalde momenten in je leven. Dat je denkt, ah ja, toen was ik daar. Of ik zat toen dat festival te beleven. Zeer leuk. Dus 3 uur lang zijn we weer met M&M Throwback elke zaterdag en zondagochtend. Maar je weet het zelf ook. Een vroege zondagochtend, dat is pijnlijk. Dat is gewoon de realiteit. Je weet, heel veel mensen die staan op dit moment aan te schuiven bij de bakker, liggen nog in hun bed, moeten niet denken aan werken bijvoorbeeld. Maar jij bent een echte strijder. En strijders die moeten samenkomen. Dus de plek om dat te doen, dat is de app van M&M. Wie is er al wakker samen met mij? Wie is er wakker met de bakker? Dat mag je nu komen bewijzen in de app van M&M.
2: M&M.
3: Wakker met de bakker.

0: zie ik al verschillende vakantiefilmpjes met dit als soundtrack. En misschien jij ook wel deze zomer. En dan kan je er later op terugdenken van ah, Metro Station, Shake It. Ja, in 2026, toen daar of daar. Goed filmpje gemaakt. M&M. Kwart over zeven op jouw zondagochtend. Ja, laten we hopen dat we naar het WK 2026 over een paar jaar ook zeer enthousiast kunnen terugblikken natuurlijk. We zitten vanavond met een zeer belangrijke wedstrijd, want de Rode Duivels die zijn gereisd van Seattle naar LA voor hun tweede wedstrijd op dit WK. Hij begint dat nu zo al te horen. Ik vind dat wel, ik vind dat heel kriebelachtig, maar op een positieve en negatieve manier tegelijkertijd. Want bijvoorbeeld, je zit volle bak in die groepsfases, de tweede wedstrijden die zijn aan het gebeuren. En dan kan je soms ook horen van, ja, Turkije, die liggen er al zeker uit. Duitsland en de Verenigde Staten, die zijn al zeker door naar de volgende ronde. Dus dat geeft toch zo een beetje extra stress voor vanavond, vind ik. Ook al kunnen er nog niet de grootste drama's, ja, er kunnen zeker drama's gebeuren, maar om dat te zeggen, het kan vanavond normaal gezien nog niet zijn van de Rode Duivels gaan niet door. Maar goed, welk drama er wel is, is dat Jeremy Doku er niet gaat bij zijn vanavond. Die heeft een infectie aan de luchtwegen. Maar Thomas Meunier, die is er redelijk gerust in, een andere Rode Duivels, dat het gaat goed komen. Ook al moeten er nu natuurlijk wissels gebeuren door Rudy Garcia.
1: Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Hè. Het is gewoon een groep, het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben vele spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Dus we zullen zien wie effectief op het veld gaat komen dankzij Rudy Garcia. Vanavond om 9 uur uiteraard te volgen via Sporza en ook via VRT1. En ik heb nog leuke vooruitzichten op deze zondagochtend, want jij bent al vroeg wakker en dat gaat in je voordeel spelen. Want volgende week zaterdag is er Life is Life. Dat is een paar dagen, maar specifiek voor zaterdag 27 juni zie ik een affiche met een Robbie Williams, een Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters, Kleimans en Van Geel, Davina Michel. En jij kan er naartoe. Last minute dankzij M&M Throwback. En ik ga meer zeggen, je gaat elk uur een duo-ticket kunnen winnen hier bij mij. Wat je daarvoor moet doen, dat is zeer simpel. Blijf luisteren naar M&M Throwback en hoor je een song van Robbie Williams bijvoorbeeld, van de Sugar Babes, van Suzanne en Freek, van iemand op de line-up, dan stuur je Life is Life in de app van M&M. En wie weet, ga je nog volgende week?

0: Weer Zuid-Afrika, veel Zuid-Afrika op deze eerste 20 minuten van jouw zondagochtend tijdens M&M Throwback. Maar nooit genoeg Shakira natuurlijk. Wie is er wakker met de bakker? Het is een stralende zondagochtend, of dat wordt het alleszins. En mag je laten zien in de app van M&M.
1: Voilà, dat was de Brabantson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen. Dat was snel.
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.

Summertime Sadness in 2026. Maar wel Lana Del Rey. 41 jaar vandaag. En ik vond die al veel te lang geleden. Dan krijg je natuurlijk hier in M&M Throwback tussen 7 en 10 op jouw zaterdag en zondagochtend. En ondertussen ook heel veel volk aanwezig in de app van M&M. Dat is altijd zo even zo een momentje van... hoeveel mensen gaan er wakker zijn? Maar we zijn met veel. Onder andere Alessio, die heeft zich weer present gemeld. Silke Papen on the road again als thuisverpleegkundige regio Roeselare. Heel veel succes daar vandaag, lieve Silke. David laat ook weten, wakker met de bakker hier aanwezig. Peter, die is er ook erbij, die stuurt wakker. Lekker cool momenteel, dus aangenaam om buiten te zitten. Absoluut. Ja, ik heb zelfs een pull aan op dit moment. Maar ik denk toch dat ik hem bijna ga uitdoen, want ik begin toch al een beetje warm te krijgen. Tigo, die heeft ook nog een berichtje gestuurd. We zijn onderweg naar het Veerse Meer in Nederland met de familie. Keiveel plezier daar. En Silke die laat ook nog weten, nog een andere Silke. Je hebt de thuisverpleegkundige Silke, maar ook Silke, leerkracht Silke, die op dit moment zit te verbeteren. En ze zegt nog meer dan 120 examens te gaan. Maar wel nog tijd tot woensdag. Oké, amai, dat is wel nog lang, nee? Moet er nog niet zo samen worden gezeten met de collega's en zo? Dat is toch ook wel bijna. Maar kijk, Silke... zeer goed bezig. Elke Silke is goed bezig. En iedereen op deze zondagochtend. Dus je mag je altijd laten zien in de app van M&M. Dat weet je. Meer dan welkom hier.

0: zeer goede test. De juiste intenties zijn er, hoor. M&M. M&M throwback. 100% voor uitvoering, maar nog 0 punten voor timing. Want Karen Cox die stuurt Life is Life. Ja, natuurlijk, Accession on and on. Niet op de affiche van Life is Life. Dat is volgende week zaterdag in het Middenvijverpark in Antwerpen. Is wel met een Robbie Williams onder andere, de Sugar Babes, Suzanne en Freek, Bart Peters gaat passeren, Kleinmans en Van Geel, Ozark Henry. Dus heel veel volk dat je kan horen hier in M&M Throwback. En het is inderdaad de bedoeling dat je stuurt Life is Life als je één van die artiesten kan spotten in de playlist. En dan krijg jij misschien wel een duo-ticket voor volgende week zaterdag. Dus blijf aandachtig luisteren en wie weet gaat het zeer snel gebeuren. Ondertussen ook nog een berichtje van Kathleen. Die stuurt: goedemorgen, ik ben onderweg naar de bakker na mijn laatste nachtshift om lekker te gaan ontbijten met mijn gezinnetje op deze heerlijke zondagochtend. Kathleen, laat het smaken en geniet van de gezelligheid. M&M.
1: Evelien de Bakker.

0: Nooit onderschatten hoe vers de aandacht is op een zondagochtend. Want ja, ja. Wie was dit in de playlist? Sugar Babes. Push the button. Dat wil al iets zeggen natuurlijk. Wie heeft er een berichtje gestuurd met een bepaalde boodschap in de app van M&M op deze vroege zondagochtend? Het is in jouw voordeel natuurlijk. We gaan eens checken.
1: Hallo, met Emily.
0: Hallo, goedemorgen, dag Emily, met Evelien van M&M.
1: Hallo, dag Evelien.
0: Hey, zeg, je hebt een specifieke tekst doorgestuurd in de app van M&M. Vertel mij eens wat.
1: Ik heb Life is Life doorgestuurd.
0: Zou jij heel graag naar Life is Life gaan, lieve Emily?
1: Ja, heel graag.
0: Dan is dat met deze geregeld.
1: Ja.
0: Voilà, het duelticket voor volgende week zaterdag is al binnen.
1: Oké, prima.
0: Een rustige reactie, dat is zeer goed op een zondagochtend en helemaal normaal. Emily, waar ben je op onderweg? Waarom ben je al wakker op deze zondagochtend?
1: Ik ben onderweg om te gaan werken.
0: Ja, dat is een standaard antwoord, maar een zeer logische ook. Emily, kijk, ik hoop dat je volgende week zondag niet moet werken dan, na Life is Life.
1: Nee, vrij weekend volgende week.
0: Voilà, ideaal gepland. Ik zal zeggen, ga maar al iemand zoeken om mee te gaan zingen met de Sugar Babes, met Ruby Williams, met Suzanne en Freek, want jij gaat met een plus one. Heel veel plezier volgend weekend.
1: Dankjewel.
2: M&M Throwback Takeover.
0: Zeer leuk moment natuurlijk. En ik heb nog tickets voor Live is Live. Elk uur kan je minstens nog één duo-ticket winnen. Dus blijf zeker luisteren en blijf vooral aandachtig natuurlijk voor al die artiesten. Ga de line-up maar eens checken en ga checken in je agenda of je volgende week zaterdag vrij bent. Dat is zeer belangrijk natuurlijk. Maar nu, het moment. Throwback Takeover. Jouw favoriete song van vroeger, die mag je nu doorduwen in de app van M&M. Ik heb plaatsgelaten in de playlist speciaal voor jouw lievelingssong. Dus laat maar komen. Uit de teens, uit de nillies, uit de 90s, of ouder of jonger. Drop hem maar.
3: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen. Een keer kijken hoor.
4: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
3: Toch minstens één. Nee ja, pak maar 2 uur.
4: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zoldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Leer met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series bingen.
7: Hoe praat hij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: Vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Zwaarder, absoluut voor jou.
2: Blok Radio.
1: Robin Keijaard en Julie van den Steen. 3 weken lang met Blok Radio. En dat was echt een meerwaarde in het leven. Zeker tijdens het blokken natuurlijk. Of als je zelf examens zat te verbeteren. Of nog altijd bezig bent natuurlijk. Dan kan ik je de tip geven. Herbeluister Blok Radio. Je weet dat je elk programma kan terugvinden via de app van VRT Max. Dus als jij nog iemand bent die op dit moment, net zoals Silke daar juist heeft gestuurd in de app van MRM, aan het verbeteren is, de laatste loodjes van het schooljaar. Misschien heb je nog wel examen morgen. Ja, doe dat zeker. Robin en Julie, perfecte partners. En ze zorgen natuurlijk ook voor de perfecte ontspanning. Heel veel artiesten die ook zijn langsgekomen. Zoals bijvoorbeeld een Berre. En die kon het niet laten, en terecht, om zijn nieuwe single te brengen.

0: Tarzan.
1: Een kusje van Tarkan. Simarik. Throwback Takeover. Heerlijk veel volk aanwezig in de app van M&M. Karen die stuurt goeiemorgen. We zijn naar de paardjes aan het rijden met de auto samen met de mama. Groetjes ook van Noren. Jason die is, er ook bij, die is onderweg naar Bobby Allen bijvoorbeeld. En Annelies stuurt groetjes uit Amerika. Merci voor de heerlijke muziek onderweg naar huis op deze zaterdagavond. Zalig. En ook Liesje die is erbij en die is volle bak bezig met de opkuis. En ze wil nog eens teruggaan naar de Teams 500, naar 451. Want haar favorietje was er toen mee aanwezig.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet gedaan zijn.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Motorpech en Nies. Vakantiepret wordt vakantiepech.
7: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Dus vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
9: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
10: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
11: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
10: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
9: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
12: Hier wacht een onvergetelijke zomer. Met de leukste attracties en al jouw helden. In het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
13: Deze week kom je bij Spar voor
14: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
13: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
14: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
13: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
15: Hey, goedemorgen. Het is 8 uur.
16: VRT Nieuws.
15: Met Jannik Aerts.
17: Door het onweer was er wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen vannacht straten, wegen en kelders onder water door het hevige onweer. En er viel veel regen op korte tijd. In West-Outer stroomde de modder van landbouwweiden verschillende woningen binnen. En dat ging enorm snel, vertellen deze bewoners.
18: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
19: En dan plots regenvallen en kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. En dan denk ik eens een keer... Water gezien hier, nu wordt wel erg snel.
17: Ja, nog in West-Vlaanderen, in Kortemark sloeg de bliksem in op een huis. En in Sint-Baafsvijven viel er 42 liter water in amper 1 uur tijd. En dat is een record. In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen. En in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem in op een huis. Het dak vloog in brand, maar er vielen geen gewonden. De federale regering heeft op hun extra vergadering gisteren geen beslissingen genomen rond de termijn van abortus, euthanasie bij dementie of draagmoederschap. De ministers zaten de hele dag samen, maar enkel over de deadline zijn ze het eens geraakt. 1 december is de datum, dat vertelt vicepremier voor Vooruit, Frank van den Broeke.
20: Tegen 1 december uiterlijk zullen over al deze thema's beslissingen voorliggen in de ministerraad. Zowel abortus als euthanasie bij mensen met dementie, als draagmoederschap. Dat zal samen op 1 december voorliggen in de regering, zodanig dat we een mooi geheel kunnen vormen van ethische kwesties waar na jaren van stilstand eindelijk vooruitgang in moet geboekt worden.
17: In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij. Hij is vanochtend geland trouwens in Zwitserland. Samen met de Iraanse buitenlandminister en ook de bemiddelaars van Qatar en Pakistan gaat hij straks praten. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd woensdag al ondertekend. Eigenlijk moet er 60 dagen lang niet worden gevochten, ook in Libanon. Maar het Israëlische leger houdt zich daar niet aan. Daarom sloot Iran gisteren de zeestraat van Hormuz weer af. En op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen op de valreep met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won dan weer overtuigend van Zweden met 5-1. En in diezelfde groep heeft Japan zo net Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden in de groep met elk 4 punten. 1 punt meer dan Zweden. Vandaag wordt opnieuw een zonnige zonnige en erg warme dag. Bij zo'n 34 graden. Aan zee is dat 24 graden. Tegen de avond is er plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig. En temperaturen boven de 30 graden.
1: Camping of glamping? Hoe je ook reist, touring is er voor jou.
16: M&M.
1: Evelien de Bakker.
15: Wie gaat er volgende week naar Live is Live met Robbie Williams en met Suzanne en Freek? Als je een van de artiesten hoort, sturen Live is Live in de app natuurlijk.

Lisa is er volledig klaar voor op de vroege zondagochtend. Want haar vriendinnen van de Giro die komen straks eten. Het einde van het seizoen een beetje vieren. En de brownies zijn klaar. De sandwiches zijn klaar. Pistolekens. En ze heeft ook nog een quiche gemaakt. Goh. Goed gedaan, Lisa. Laat het smaken.

0: zijn erbij. Volgende week zaterdag. Niet alleen, uiteraard. Anders zou een festival zeer saai zijn. M&M. M&M Throwback. Want volgende week zaterdag is er onder andere Life is Life met op die dag een zeer mooie affiche op het Middenvijverpark in Antwerpen. En Robbie Williams staat erop. Bart Peters, Sugar Babes, Kleimans en Van Geel. Het gaat ook nog door en door en door. Maar die Suzanne en Freek, die zijn er ook bij. Volgende week zaterdag. En als jij er naartoe wilt, dankzij M&M Throwback, dan moet je zeer goed luisteren naar de show. Want als je een van de artiesten tijdens de show hoort passeren, daar stuur je gewoon Life is Life door in de app van M&M. En dat is nu toch wel niet zeer vaak gebeurd, zeker. En je moet wakker zijn natuurlijk op zondagochtend. We gaan eens checken of de telefoon op zondagochtend ook wordt opgenomen. Dat is ook nog een belangrijk detail.
1: Hallo, met Lien.
0: Hey, dag Lien. Goedemorgen met Evelien van M&M.
1: Goedemorgen.
0: Ik hoor daar al iemand op de achtergrond. Ja. Lieve Lien, jij hebt een boodschap doorgestuurd in de app van M&M.
1: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Ah ja, ik hoorde het liedje en ik heb meegedaan aan de wedstrijd Life is Life.
0: En meedoen is belangrijker dan winnen. Maar lieve Lien, jij wint ook nog.
1: Oké, dank u. Ja, gewoon.
0: Wie krijgt de boodschap dan doorgegeven?
1: Ah, mijn loopvrienden.
0: Ah, voilà. Oeh, dan, ja, het is natuurlijk een duo-ticket. Dan ga je iemand moeten kiezen van de loopvrienden of gaat er nog iemand anders mee?
1: Ja, maar we zijn maar vier.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dan mag je zelf kiezen. En dan kan je misschien nog iemand extra meenemen. Maar kijk eens, lieve Lien, jij gaat richting Live is Live. Een Robbie Williams, Sugar Babe, Suzanne en Freek, ze zijn er allemaal bij. En jij natuurlijk ook. Heel veel plezier volgende week.
1: Oké, dankjewel. Dag.

0: van M&M. Zijn er nog tickets voor Live is Live volgende week zaterdag? Zeker! Zeer leuke throwback artiesten die jij live kan zien, zoals Suzanne en Freek, Robbie Williams, de Sugar Babes. Als je een van de artiesten hoort, gewoon Live is Live doorsturen in de app van M&M. Maar nu nog een veel gemakkelijkere vraag die jij kan beantwoorden in de app van M&M. Want als je een getal moet kiezen tussen 1 en 1000, het eerste dat in je opkomt, dat mag je nu doorsturen in de app van M&M voor M&M 1000 Unlocked. Want we gaan terug naar de leukste lijst aller tijden. En dat is uiteraard die M&M 1000. Jouw getal is zeer belangrijk, want de song die daarachter zit, die ga ik zo meteen in de playlist duwen. Dus het is zeer belangrijk dat je een zeer goed getal kiest. Maar ik ben er 100% zeker van dat jij dat gaat kunnen. Tussen 1 en 1000, gewoon even doorsturen in de app van M&M. Dat er zometeen een zeer leuke song kan aankomen. Singles,
1: we've got you. Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Singles Centraal in bloot.
0: Van daten tot dealbreakers.
2: En van solo seks tot one night stands.
0: Want single zijn in 2026...
3: Baby girl.
2: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
1: Luister vanaf morgen naar de single special van Bloot.
4: Elke avond op M&M en op VRT Max.
5: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
6: Hoe praat hij nu?
7: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.

Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar 6,60 euro per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Yeah!

0: je bij Bol.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Wij zitten vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh. Ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
5: 4.000?
4: Ça va toch, dat is 20 euro.
5: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
4: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
7: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
6: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
7: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
6: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
8: Bestie Sign stopt als de Sporza WK pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
7: Collega's, hè?
9: M&M Throwback. Oh, yeah.

0: combinatie met Little Mix, Reggaeton Lento. Nu zeer veel getallen in de app van M&M. En soms krijg je inspiratie als je onderweg bent.
1: 164.
0: Want zoveel kilometer moeten ze nog rijden bij Dana naar, van Lommel naar Tielt liever voor een wielerwedstrijd van de zon.

0: 164 uit jouw M&M 1000. Op die plek vonden we Avicii en Levels. En nu ook op jouw zondagochtend. Het is 8:30. Goedemorgen, Yannick.
1: Hey, goedemorgen, Evelien.
0: Je hebt de hoofdpunten van het nieuws voor ons.
1: Ja, het onweer is weer een hoofdpunt, want er waren opnieuw weer heel veel straten, wegen en kelders onder water gelopen. Door het hevige onweer veel wateroverlast en er viel op sommige plaatsen ook veel regen op korte tijd. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de VS om de oorlog definitief te stoppen. Onder meer de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is erbij. Hij is vanochtend juist geland in Zwitserland. En op het WK voetbal is Duitsland al zeker van de volgende ronde. Het won met 2-1 van Ivoorkust. Afgelopen nacht was er ook nog de wedstrijd tussen Ecuador en Curaçao. Daar werd het een 0-0 gelijkspel. En Japan heeft een half uurtje geleden ook Tunesië verslagen met 0-4. Meer over dit nieuws straks om 9 uur of vind je op de socials van 14 Nieuws.

0: Pensei que Tom's Boys. Welkom voor de duidelijkheid. Backstreet Boys, I Want It That Way. Welke verwachting zit er met het weer? Ja, heet en zweten, denk ik. Hè. Ik ben geen weervrouw, dus ik ga het maar gewoon even dubbelchecken bij Jacot. Goedemorgen.
1: Ja, maar dat was er eigenlijk al boenk op.
0: Ah, voilà. Oké, okay, voilà, dan mag je naar huis gaan. Hè.
1: Nee, nee, het wordt inderdaad weer heet vandaag met temperaturen tot 31 graden in het centrum. 33 zeer lokaal en aan zee houden we het bij 24 graden. En ook mooi meegenomen, vanaf vandaag start ook de astronomische zomer. Dat is officieel over een uurtje of twee, dus als je het wil vieren, 10:24 exact start de zomer.
0: Oké. Okay.
1: Maar ja, qua gevoel is die al een tijdje bezig natuurlijk. En die blijft ook nog een tijdje duren, dat gevoel alleszins. Want we krijgen nog temperaturen boven de 30 graden, zelfs tot 35 graden volgende week. Tot en met vrijdag ziet er naar uit. En dan gaat het weer toch eindelijk een beetje keren. Krijgen we wat wisselvalliger weer en vooral wat frisser weer naar het weekend toe. Dus als je dit echt beu bent, weet dan dat er volgend weekend verlossing op komst is. Met maximum temperaturen tot een frisse 25 graden.
0: Ja, dat is wel zeer aangenaam, moet ik zeggen. Maar ik onthoud ook voor vandaag 10:24. Een momentje van klinken, een momentje van vieren. Of dat nu mijn mojito, mijn koffietje, het maakt niet uit. Dus, ja, dat mag je zelf kiezen. Merci daarvoor, Jacot.
1: Alsjeblieft.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruik. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.

meer de vrouwelijke stem. Op De Fleur, dat is die van Tavlo, die je ook nog kent uit Teens. En Tavlo, op 9 november komt ze naar Vorst Nationaal. Ik ben zeer benieuwd of Stromae mee op het podium gaat staan voor deze De Fleur. Maar eerst terug naar de Teens, naar Tavlo.

Vanavond is er weer een nieuwe M&M R&B Beat. Vanaf 7 uur 's avonds met Esther Nwanu. En je weet het, je kent daar altijd een moment van deep dive. Dat je in de wereld van één bepaalde artiest gaat duiken. En deze keer eentje van mijn persoonlijke favorieten. Die volgende week ook op Werchter Boutique staat. En dat is deze Pitbull. Vorig jaar nog in het Sportpaleis gezien van toen. Mr. Worldwide to infinity. Was goed hoor. You know the roof on fire. We gaan boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance. Like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out. Like the roof on fire.

0: 15 is, is er veel merk meer gatten. De kniezwengel van Kate Ryan, Je t'adore. Hier in M&M Throwback. M&M. En het is zeker een goede morgen, want de zondag staat op jou te wachten. En wat voor een, het gaat er weer eentje worden die zeer plakkerig gaat aanvoelen. Of het nu door de zonnecrème of het zweet is, dat laat ik in het midden. Maar het wordt vooral nog een zeer leuke ochtend hier, want ik kan jou nog altijd plakkerig sturen richting Life is Life volgende week zaterdag. Dat is met Robbie Williams, met de Sugar Babes, Suzanne en Freek. En als je een van die artiesten hoort, dan stuur je Life is Life voor een duo-ticket.
1: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
2: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
1: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
2: Ja, blijf gaan.
1: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
4: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
3: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
4: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wouter van Aert, Wouter van Aert.
3: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
5: Jo, wat bedoel je?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
0: Hou je van verhalen over muziek?
6: Eind jaren 80, op haar hoogtepunt, stond ze bekend als de Queen of Pop.
0: Of luister je gewoon liever naar pop?
1: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
1: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
1: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
0: Hey, goedemorgen. Het is 9 uur.
8: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
9: Door het onweer was er wateroverlast.
10: Ik ben opgestaan en ik stond met mijn voet in het water. Ik was toch boven de zandzakjes.
11: Ja, plots regenvallen en ik kon het meteen om. Het was enorm snel dat ging. We hebben al dikker een keer water gezien hier. Nu was het wel erg snel.
9: Ja, onder meer in West-Vlaanderen dus liepen vannacht straten, wegen en kelders onder door het hevige onweer. En er viel ook heel veel regen op korte tijd. In Kortemark sloeg de bliksem in op een huis. En in Sint-Baafsvijven viel er 42 liter water in amper 1 uur tijd. En dat is een record. De brandweer daar kreeg vooral oproepen rond Waregem.
12: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen. Allemaal gerelateerd aan wateroverlast, het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
9: In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen en in Dendermonde in Oost-Vlaanderen sloeg de bliksem ook in op een huis. Daar vloog het dak in brand, maar niemand raakte gewond. In Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras op de Grote Markt. Twee mensen op het terras raakten zwaar gewond en hun toestand is intussen stabiel. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden. De burgemeester van Kortrijk vertelt wat er daar precies gebeurd is.
13: Er waren 3 moto's die vanuit de Onze Lieve Vrouwenstraat kwamen richting Rijsense Straat aan hoge snelheid. Dat moet allemaal nog uitgemaakt worden. De politie beschikt ook over de camerabeelden die ze nu aan het analyseren zijn. En één van die 3 moto's heeft dus hier een terrastafel weggemaaid.
9: De bestuurder van de motor werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het hele ongeval wordt dus nu onderzocht. In Zwitserland beginnen vandaag de vredesonderhandelingen tussen Iran en de Verenigde Staten. Onder meer Amerikaans vicepresident J.D. Vance is erbij. Hij is vanochtend daar ook geland in Zwitserland. Het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran werd woensdag al getekend, maar nu gaat er vooral gepraat worden over een definitief einde van de oorlog en dus ook over het stoppen van het kernprogramma van Iran. Gisteren sloot Iran de zeestraat van Hormuz weer af, omdat het Israëlische leger zich niet aan de gevechtspauze houdt in Libanon. Op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen nipt met 2-1 van Ivoorkust. En Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won gisteravond overtuigend van Zweden met 5-1. En vanmorgen heeft Japan Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep met elk 4 punten. 1 punt meer dan de Zweden. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag bij 24 graden aan zee tot 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond opnieuw plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en nog altijd heel warm met temperaturen boven de 30 graden.
5: Hoe je ook reist, Touring is er voor jou. Touring, ga gerust op weg. Evelien de Bakker.
0: Met tickets voor Live is Live 10 tot 10 en de leukste EEO van 2013. Dat is voor nu.

0: Het is zeer herkenbaar, zeer makkelijk meezingbaar. Goeie tekst, goede beat. Het is Bastille met Pompeii. M&M. En dan op jouw zondagochtend, 6 minuten over 9. Het wordt mij ook bevestigd dankzij Babs dat op dit moment het zonnetje in Kortrijk er zeer zachtjes aan het doorkomen is. Ja, op heel veel plekken misschien nog wel iets meer wolken. Dat is nog een gevolg van het onweer van afgelopen nacht. Ik weet niet of je er veel van hebt gezien of gehoord. Ik lag al redelijk vroeg in mijn bed. Ja, dat gebeurt niet vaak, ik weet het, maar het is toch gebeurd gisteren. En ik werd zo rond 1 uur 's nachts wakker door alle lichtflitsen. En ik dacht, wow, wat is dit hier? Maar toch weer snel in slaap gevallen. Maar goed, dat zijn details natuurlijk. Ik hoop dat bij jou de zon er zeer snel gaat doorkomen, want we gaan weer boven die 30 graden. Die garantie is er. En het gaat ook nog voor een paar dagen zo zijn. Dus we zitten goed. Goed zweten ook tijdens het WK. En vanavond is het aan onze Rode Duivels again. Ze zijn van Seattle naar LA gereisd voor hun tweede wedstrijd op dit WK. Ik begin dat nu al te horen. Je hoorde daarnet Jannik nog in het nieuws zeggen van ja, Duitsland gaat al door naar de volgende ronde. Maar je hebt ook al het omgekeerde gehoord. Bijvoorbeeld Turkije. Die zijn er al zeker niet meer bij dan. De druk begint te stijgen. Ik voel het toch een beetje. Maar het gaat goed komen. Alias wat, je had gisteren natuurlijk ook weer het nieuws dat Jeremy Doku er straks niet gaat bij zijn. Die heeft een infectie aan de luchtwegen. Maar andere rode duivel, Thomas Mulier, die is er gerust in dat het gaat goed komen. Ook al moeten er natuurlijk wissels gebeuren door de bondscoach Rudy Garcia.
1: Maar we hebben ook veel kwaliteiten. Hè. Het is gewoon een groep. Het is niet alleen Jeremy of Jury of Romelu. We hebben vele spelers op de bank die kunnen hem vervangen.
0: Eén groep, één team. En vanavond tegen Iran om 9 uur te volgen via Sporza of via VRT1. En nu wil ik toch nog even meegeven dat er nog altijd kansen zijn. Niet alleen voor onze Rode Duivels uiteraard, maar ook voor jou op deze zondagochtend. Want volgende week zaterdag start Life is Life. Met een affiche. Amai. Daar staan veel goede throwback artiesten op hoor. Robbie Williams, The Sugar Babes, Suzanne en Freek, Ozark Henry, Bart Peters. En het gaat nog door. Het ding is, als je een van die artiesten hoort tijdens M&M Throwback, dan ga jij volgende week zaterdag nog vertrekken richting het Middenvijverpark in Antwerpen voor Life is Life. Dus een beetje focus op zondagochtend. Het mag zeker. Want als je een artiest dus hoort passeren die op de affiche staat, dan stuur je gewoon Life is Life in de app van M&M. En wie weet is het zeer snel prijs.

0: op het handje vasthouden gaat lukken. Kans heel klein. Maar dat je hem gaat zien, die Robbie Williams, die kans is veel groter natuurlijk.
1: Hoogstraten. Hoogstraten aardbeien. Knaldi. Vanaf morgen.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: M&M Live.
3: Je hebt een bericht gestuurd in de app van M&M.
4: Ja, dat klopt.
3: Waar zou jij graag naartoe gaan?
4: Naar Live is Live.
3: Sanne, het allerlaatste duo-ticket is voor jou!
5: Wow, dank je!
3: Wie zou je het liefste willen zien? Bij wie ga je het meest uit de bol gaan? Sugar Babe, Suzanne en Freek, Robbie Williams, Kleinmans en Van Geel. Ja, er zijn nog opties, hè?
4: Ik denk gewoon bij iedereen.
3: Bij iedereen, voilà. Dat is het correcte antwoord, lieve Sanne. Dus dat betekent dat je extra punten krijgt, maar vooral ook een duo-ticket om naar Live is Live te gaan. Veel plezier volgende week.
4: Wauw, dankjewel.

0: alle tickets voor Live is volledig weg. Maar gewoon de songs van Eminem Throwback die blijven maar komen. Zometeen met een zeer zomerse.
1: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be. Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival

0: Ook vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech.
0: Wat?
1: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: M&M Throwback.
4: Shiva! Nossa!

Vandaag start de zomer, zoals we dat geleerd hebben op school. En Jacot die vertelde daarnet dat het echt op een uur is, 10:41 vandaag, dat het officieel start. Dat is een goed moment om te klinken, denk ik dan. Maar 21 juni, het is ook het perfecte moment om een nieuw album uit te brengen. 15 jaar geleden ook gedaan door Selena Gomez samen met The Scene. When the Sun Goes Down, met één monsterhit.

En daarmee zijn we al. Maar geen klachten natuurlijk, een beetje vroeger naar de tiens. M&M. Maar nu wel officieel klaar voor 10 tot 10. Een half uur lang van 2010 naar 2019. En alles daartussen geschoten worden door de leukste songs hier in M&M Throwback. Met nu The Chainsmokers.

0: onder het motto: met twee is leuker dan alleen. Straks zalige duels in 10 tot 10. Maar ga je ze nog kennen? Ik denk het wel hoor. Met Lady Gaga en Beyoncé, maar eerst Jean-Paul en Dua Lipa. Welke song was dat alweer?
1: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost die 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Deed het. KBC. Beweegt met je mee.

0: Lady Gaga, Beyoncé. Niet te bereiken. Nou, ik heb ook niet meteen de gsm-nummer van die twee in mijn gsm zitten. Maar wat, dat zijn details. Vorige week hoorde je de parels uit de meest succesvolle muzikale decennium, naar mijn bescheiden mening.
1: M&M 10, top 500.
0: De top 10 die kan je trouwens volledig afgemixt herbeluisteren via de app van VRT Max. Doe dat, zet het op tijdens de brunch van zometeen. Maar op de nummer 1 ga ik je niet laten wachten, want die was te goed. En krijgt een perfecte plaats hier in 10 tot 10.
2: Je hoorde op M&M.
1: Jouw 500 favoriete hits van 2010 tot 2019.
2: Dit is de nummer 1.

Nummer 1 van Nicola. Stuur dat door in de app van M&M. Justin Bieber, Nicki Minaj. In de M&M 10 Top 500 Beauty and a Beat. Perfect dus hier in 10 tot 10. Maar ik denk dat het tijd is voor zo.

Het is nog hard werken bij Romy, want ze is zuur dat ze volle bak aan het blokken is. Het einde is wel in zicht. Morgen het laatste examen, chemie. En het gaat serieus pittig worden. Ook met die temperaturen, denk ik, om een examen te maken, dat is heftig hoor. Veel water drinken. Goeie tip. Veel ijsjes eten. Zeer goed excuus. Dit is 10 tot 10 met nu Billie Eilish.

meezingen, meeknippen. Alles mag. Met Billie Eilish en Bad Guy hier in 10 tot 10. Je krijgt er nog eentje van mij. Het is er eentje dat ik zeer vaak nu op TikTok tegenkom. Zowel met het WK voetbal als mensen die op vakantie gaan. Je moet het maar ontdekken. Zometeen de Ultra Top 50, dus blijf zeker bij ons.

0: ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
5: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
6: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
7: Geplande rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
8: Deze week kom je bij Spar voor
9: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Goedemorgen, het is 10 uur.
11: VRT Nieuws.
10: Jannik Aerts.
12: Een motorrijder rijdt door stunts in op een terras. In Kortrijk zijn gisteravond 2 mensen zwaar gewond geraakt op een terras op de Grote Markt toen een motorrijder rond 9 uur op hen inreed. Een derde slachtoffer liep ook lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder dus een stunt uit te halen terwijl 2 anderen hem filmden. Dat vertelt de burgemeester van Kortrijk.
13: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de 2 andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
12: Door het onweer vannacht was er wateroverlast. Onder meer in West-Vlaanderen liepen straten, wegen en kelders onder door het hevige onweer. En er viel ook heel veel regen op korte tijd. In Korte Markt sloeg de bliksem in op een huis en in Sint-Baafsvijve viel er 42 liter water in amper 1 uur tijd. Dat is een record. De brandweer kreeg vooral oproepen rond Waregem.
14: Het was inderdaad een drukke nacht voor de brandweer. We mochten 95 interventies optekenen, allemaal gerelateerd aan wateroverlast, het zij water in de kelder, water op de openbare weg, noem maar op. Op dit moment zijn onze laatste ploegjes nog bezig om de laatste adressen weg te werken.
12: In Limburg waren er dan weer stroomonderbrekingen en in Oost-Vlaanderen, in Dendermonde, sloeg de bliksem in op een huis en daar vloog het dak in brand. Op het WK voetbal is Duitsland geplaatst voor de volgende ronde. De Duitsers wonnen nipt met 2-1 van Ivoorkust. Curaçao speelde 0-0 gelijk tegen Ecuador en haalt zo ook zijn eerste WK-punt ooit. Nederland won dan weer overtuigend van Zweden met 5-1 en vanmorgen heeft Japan Tunesië verslagen met 0-4. Nederland en Japan leiden de groep nu met elk 4 punten, 1 punt meer dan Zweden. En vanavond is het aan onze Rode Duivels, dan spelen ze hun tweede wedstrijd op het WK-voetbal. België neemt het dan op tegen Iran en na het gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepsmeedaar willen worden. Dan moeten ze nog wel scherper beginnen dan dus in die eerste match, dat vindt verdediger Thomas Meunier.
15: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
12: Ja, Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen en geraakt ook niet op tijd fit. Opnieuw zonnig en heel warm vandaag bij temperaturen rond 24 graden aan zee tot 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met temperaturen boven de 30 graden. M&M.
16: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
17: Alexandra Gazzia.
10: De zomer begint vandaag en dat gaan we vieren met de Ultra Top 50. Eerst uiteraard een recap van de top 3 van de vorige week. 3. Olivia Dean was nog steeds niet weg te slaan uit de top 3 en bleef plakken op nummer 3 met So Easy to Fall

Na de vertrouwde klanken van Swedish House Mafia met Wait So Long, die terugkomen aan tijd weg te zijn geweest, is het nu tijd voor een plons in het zwembad der nieuwe songs in de Ultra Top 50. Ik kan je nu al vertellen, er zijn echt heel wat nieuwkomers. Dat hoor je ook aan het aantal songs dat verdwijnen uit de Ultra Top 50 deze week. Dat zijn deze.

0: Er zijn zoveel verdwenen songs dat de monteur van deze mix ook even het noorden kwijt was, denk ik. Helemaal begrijpelijk. Want Judith met I'd Love to Be in Love komt vandaag ook niet meer voorbij. Die zat niet in de mix, maar had er wel in moeten zitten. Wie komt er dan in de lijst, hoor ik je denken? Wel, op nummer 49, Move Joe. Dat is niet de kwade versie van Joe van End of Beginning. Je schrijft Joe wel op dezelfde manier. Wel een Frans-Congolese artiest die nu zijn eerste Ultra Top 50 hit scoort met Pi Lé. Je hoort hem nu. Move Joe, fijne kennismaking.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 49.

0: Ik krijg een beetje WK-vibes van Moby Joe met Pile, nieuw in de Ultra Top 50. En ik kan je vertellen dat je de jingle nieuw in de Ultra Top 50 nog veel gaat horen vandaag. Zoals je hoorde aan de lange lijst der verdwenen songs daarnet. Het is hier te doen om de nieuwste nummers te ontdekken en er zelf de hits van morgen uit te vissen. De start van de zomer is ook het startschot van de zomer single releases. Gert en James die hebben er ook een uitgebracht. Madi Wodo. Ik moest even opzoeken wat dat betekent en ik voelde me heel dom achteraf. Want het is een acroniem van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dat had ik ook wel kunnen weten als ik Madi Wodo las. Dit zijn ze, Gert en James.
1: Nieuw in de Ultra Top 50.
2: 48.

0: met Gert en James. Madi Wodo. De nieuwste zomersingle. Ik ben zo blij dat het volgende nummer in de Ultra Top 50 is gekomen. Want ik heb hem zelf ook nog niet gehoord. Dus het wordt voor mij ook de eerste keer dat ik hem hoor. En ik ben echt super excited. Want ik zag wel de promo Tavlo, die een TikTok heeft gepost dat ze erin geslaagd is om Stromae uit zijn muzikale winterslaap te halen. En Tavlo kan je kennen van dit nummer. Daarnet heb je dit nog blijkbaar gehoord tijdens M&M Throwback. Mega tof. Maar nu heeft Tavlo dus een nieuwe gemaakt samen met Stromae, De Fleur. Ik ben mega benieuwd en ik ben heel excited om hem samen met jou voor de eerste keer te ontdekken. Dus let's check it out.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 47.

0: Dag Jello!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
2: Oei, nog maar tot 21 juni?
1: Yep, info op telenet.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
4: M&M Live.

0: zo goed. Tavlo en Stromae met De Fleur. En Stromae is bij deze ook terug. Tavlo is daar gewoon los in geslaagd. I love it. En het is enkel in de Ultra Top 5 dat je eerst Tavlo en Stromae kan horen. En daarna Dana winner. Kijk eens aan.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 46.

0: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment Pick & Mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: M&M. Ultra Top 50.

0: Camille, met nu dat je weg bent. En kijk eens aan, opnieuw een nieuwkomer.
1: Nieuw in de Ultra Top 50. 44.
0: Het is de winnaar van The Voice. Bas Serra met zijn eerste single All Because of You. Nieuw in jouw Ultra Top 50.

Dat waren even veel nieuwe songs op een rijtje. Nu neem ik je terug mee naar vertrouwde terreinen met Taylor Swift en Elizabeth Taylor.

Jonas Blue met Edge of Desire. En het is hier de ene zomerbanger na de andere. Toepasselijk voor de start van de zomer ook, hè. Vandaag op 21 juni. Dit zijn Gordo en Reinier Zonneveld met Loco Loco op nummer 41. Hun 10

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
4: Is er iemand?
1: Toch?
5: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
6: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
4: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
8: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
9: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
11: Ah ja, het is mosselseizoen.
10: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
11: En wel, met u ga ik graag in zee.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
13: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
12: Toch minstens 1... Nee, ja, pak maar 2 uur.
13: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
14: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
15: Tijd voor een reunie met Woody, Buzz Lightyear en Jessie. Oh, wow! In Toy Story 5 hebben ze een nieuwe missie en moeten ze speeltijd beschermen tegen schermtijd. Wow. Mis Disney en Pixar's Toy Story 5 niet. Nu exclusief in de bioscoop.
16: Nieuw in de Ultratop 50. 40.
17: New York City.

never say. Olivia Rodrigo met Stupid Song. Ik vind dit eigenlijk helemaal niet zo'n stupid song. En jij duidelijk ook niet. Anders zou die niet in de Ultra Top 50 staan. De officiële hitlijst van Vlaanderen. Ja, dat is natuurlijk een nummer van Olivia Rodrigo. Haar nieuwste album, Drop Dead en The Cure, die staan ook in de lijst. Maar ja, met Stupid Song heeft ze nu een hat-trick gescoord. 3 keer in de Ultra Top 50. Dus heel goed gedaan van Olivia Rodrigo. Ik lees hier nog in de app van M&M. Het is snikheet weer. Maar de Ultra Top 50 brengt verfrissing. Dit feestje missen we niet. Ik ben heel blij om dat te horen. Lisa Versmissen, 22 jaar, die is nog aan het blokken voor haar laatste examen. Succes daar in die hitte. Quinte Verhoeven uit Aarschot is inkopen gaan doen voor de barbecue van vanavond. Ook zeker geen slecht idee, zelfs een heel goed idee. Smakelijk daar. Ja, de zomer is begonnen vandaag, hè. Om precies te zijn, daarnet om 10:25. Dus we zitten in de eerste 20 minuten van de zomer. En we hebben ook al heel veel zomerse nummers gehad in de Ultra Top 50. Bij deze ook Jennifer Lopez en David Guetta met Save Me Tonight in jouw Ultra Top 50. Ze staan er ook al even in. Goed bezig. Enjoy. Don't know.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En 7 plekken hoger dan vorige week vind je Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. Jouw nummer 37.

Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In. In mei heeft Sienna Spyro het dak van de AB gezongen. Als je FOMO hebt en er niet bij was, ticketswap was wel echt going crazy. Maar je krijgt een herkansing op 16 maart 2027 in Vorst Nationaal. Het gaat hard voor Sienna Spyro en ze speelt daar heel mooi op in, op die kansen. Dion Dishill gaat sowieso ook in maart in Vorst Nationaal keiluid worden meegebruld. Vandaag 31 weken in de lijst, nummer 36.

Sienna Spyro. Met Die on this Hill. De zon is al hard aan het branden, zo net voor 11 uur. Tijd om je in te smeren voor al jouw zomerse plannen vandaag. Ik vraag me af, hoe zit het bij jou? Heb jij nog leuke weekendplannen in de zon? Ben je misschien in de auto onderweg naar de zee of zo, of een andere plas water om in te springen, of naar je vrienden om een drankje te gaan drinken in de schaduw in de tuin? Let me know in de app van M&M. Ik hoop dat je goede airco hebt in de auto. Dat is echt een vereiste in zo warm weer om niet te smelten. Misschien heb je een weekendshift vandaag. Veel succes dan. Misschien ben je aan het studeren op een veel te warme kamer. Ook enorm veel succes daar. Je mag het altijd laten weten in de app van M&M. En de Ultra Top 50 houdt je gezelschap.

0: morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
1: Het is 11 uur. Goedemorgen.
2: VRT Nieuws.
1: Jannik Aerts.
3: Er is geschoten in Brussel. Rond 7 uur gisteravond hoorden buurtbewoners verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was er geen spoor. Rond 1:30 klonken dan weer opnieuw schoten en deze keer zo'n 1,5 kilometer verder in Jette. Ook daar werd niemand opgepakt en zijn er geen gewonden gevallen. In Kortrijk is een motorrijder gisteravond rond 9 uur ingereden op een terras op de Grote Markt. Twee mensen op het terras raakten zwaar gewond. Hun toestand is intussen wel aan betere hand. Een derde slachtoffer liep lichte verwondingen op. Volgens ooggetuigen probeerde de motorrijder een stunt uit te halen terwijl twee anderen hem filmden, vertelt de burgemeester van Kortrijk.
4: Het is zo dat de bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Hij was niet geïntoxiceerd. En wat is er gebeurd? Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen. Bestuurlijk is het ook zo dat wij de twee andere motorrijders, dat hun moto ook in beslag is genomen.
3: In Marke, West-Vlaanderen, is een man dood teruggevonden op straat gisteren. Hij lag aan een woning die verbouwd werd. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden niets meer doen. Het gerecht gaat uit van een verdacht overlijden en onderzoekt de zaak. En vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede wedstrijd op het WK voetbal. En België neemt het dan op tegen Iran. En na een gelijkspel tegen Egypte kunnen de Duivels maar beter winnen als ze groepswinnaar willen worden. Dan moeten ze wel scherper beginnen dan in de eerste match. Dat vindt verdediger Thomas Meunier.
5: Het begin van de match was problematisch voor mij tegen Egypte. Ik ga niet over motivatie spreken, maar over enthousiasme. We moeten overtuigd zijn dat we beter zijn van de tegenstander. En je ziet het op papier, maar we moeten ook tonen dat we beter zijn.
3: Ja, Jeremy Doku zal vanavond niet spelen. Hij heeft een infectie aan zijn luchtwegen en geraakt niet fit. Wie hem zal vervangen is nog niet bekend. Opnieuw zonnig en erg warm vandaag bij 27 graden aan zee en 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijk ook kans nog op onweer. En ook temperaturen de volgende dagen met boven de 30 graden.
2: M&M.
6: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
2: Alexandra Gazzia.
1: Winter, lente, zomer en de zwoele Risk It All van Bruno Mars laat nog steeds alle harten smelten. Vrij letterlijk vandaag. Welkom!

0: Bruno Mars met Risk It All. Ah, de ideale song voor de zon die zo hard aan het branden is vandaag tijdens de start van de zomer. Zondag, dat is genieten van goede muziek tijdens de Ultra Top 50, dat is al zeker. Maar ook de koers kijken, dat is Ruben van den Weijer, 25 jaar uit Herend aan het doen. Geniet ervan! Dan is er ook een berichtje binnengekomen van iemand die morgen wiskunde-examen heeft. Dat is zo pittig. Wie plant er nu ook in godsnaam een wiskunde-examen in op het einde van de examenperiode? Ja, ik mag toch wel al zeggen dat 21 juni een beetje het einde is van de examenperiode. En dan wiskunde inplannen, dat is echt zo heftig. Dan is je brein al helemaal compleet gefrituurd. Dus ik ben mee aan het tuimen. Het komt allemaal goed. Veel succes. Devin Baston uit Vilvoorde, die is lekker gezellig aan het luisteren vanuit Tenerife. Daar zit hij nog tot en met woensdag. Geniet ervan. En dan komt er ook nog een vraagje binnen. Ja, maar wat is die hoogste nieuwe in de Ultra Top 50? Wanneer komt die eraan? Die vraag komt op het goede moment in de app van M&M, want die komt er nu aan, jouw hoogste nieuwe. En ik kan je ook al vertellen, je kent hem al, de hoogste nieuwe, want die heeft al in de lijst gestaan. Het is eigenlijk een re-entry die nu opnieuw vrij hoog binnenkomt. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow.
1: Dit is de hoogste nieuwe
2: in de Ultra Top 50.
1: 33.

Lost Frequencies met Live It All. Op de sterkste stijger is het nog even wachten in de Ultra Top 50, maar Olivia Rodrigo die gaat toch wel al een zeer mooie 14 plekken omhoog met The Cure. Daarnet hoorde je Stupid Song, nu The Cure en straks komt nog de derde, hè, haar Hat-Trick Cup. Dit is Olivia Rodrigo, nummer 31.

0: We gaan klinken op onze nieuwe keuken. Champagne? Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
1: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
2: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando.
3: Code yellow!
4: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Oei, nog maar tot 21 juni?
4: Yep, info op telenet.be.
6: M&M Live.

Wat een dag om in de zon te gaan zitten. En al zeker om in de zon te sporten. Dat heeft Sylvie uit Sinterklaas net gedaan. Ze stuurt juist 1 uur Pilates in de zon voor extra calorietjes te verbranden. Nu goed afkoelen, dat is de boodschap.

0: Dus kort je deze week jumbo duivelse burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
2: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
3: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
2: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
3: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
2: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
1: Bestie Science stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
3: Collega's, hè?
4: M&M.
1: Ultra Top 50.
4: 28.

Line. En kijk eens aan. Offenbach viert vandaag een klein feestje, want hij staat 26 weken in de Ultra Top 50. Dat betekent een half jaar voor Offenbach met Miles Away. Op nummer 27, dat is exact hetzelfde nummer als vorige week, dus daar is geen verandering in gekomen. Maar wel het

0: Thomas Gray met Rumors. Jouw nummer 24 en een plek hoger op nummer 23 staat Meteor met Nooduitgang. Weliswaar 9 plekken lager dan vorige week, maar nog steeds een zeer mooie plek in jouw lijst.
1: Het was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Met de superproefdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
1: Ah ja, het is mosselseizoen.
0: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
1: En wel, met u ga ik graag in zee.
0: Koken en besparen doe je met de superproefdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: M&M. Ultra Top 50.

0: Kygo met Save My Love. Je bent aan het luisteren naar de officiële hitlijst van Vlaanderen. Dus de nummers die het meeste gedraaid zijn, het meeste beluisterd zijn op Spotify, het meeste gekocht zijn, dat ook. Al denk ik niet dat veel mensen nog muziek kopen. Maar bon, dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen. En het is nog veel leuker om te genieten van de Ultra Top 50 in goed gezelschap. Lindsay van Rooij uit de Meerhout, die doet dat in het gezelschap van heel veel koeien. Ik kan de tel niet bijhouden, maar ik zie de foto wel in de app van M&M. Ze zijn wit en zwart met spikkeltjes en ze zijn super schattig. Dus veel groeten. Tranenkoetjes daar.
1: M&M. 21.

Suzanne en Freek met Halverwege. M&M. Ja, het is heet. Iedereen voelt het. Iedereen heeft het erover. Ik zag daarnet nog in het nieuws dat het ook volgende week gewoon een lange tijd heet gaat blijven. Dus tijd om ja, al jouw vrienden met een zwembad op te bellen en te vragen wanneer dat je er eens in mag plonzen. Janina Steeman uit Sint-Niklaas, die heeft zo'n zwembad in haar tuin staan. Het is zo'n onblaasbaar zwembad, maar ziet er wel best groot uit en fris. En ze is daar lekker aan het genieten van het frisse water. Geniet ervan samen met Bibi Rexha en Faithless. Jouw nummer 18.

0: beetje wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
4: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
4: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Hou je van een goede ochtendshow? De M&M Ochtendshow. M&M. Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
6: Radio 2 nodigt je uit op Minions & Monsters. Ontdek hoe de onstuimige Minions Hollywood veroveren, filmsterren worden en monsters op de wereld loslaten. Kom naar de knotsgekke Minions & Monsters op zondag 28 juni in Kinepolis, Brussel. Win je tickets via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
7: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Goedemiddag, het is 12 uur.
8: VRT Nieuws
5: met Jannik Aerts.
9: Er zijn veel bliksems gezien bij het onweer. Gisteravond werden er bijna 27.000 bliksems geteld in ons land, waarvan er ruim 12.000 in Vlaanderen waren, zegt het KMI. Op sommige plaatsen viel er ook heel veel regen op korte tijd. Dat vertelt weervrouw Jacquot Brokke.
10: Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. We hebben daar sinds de jaren 90 een meetsysteem voor. Het voorkomen van dat onweer en van dit soort weersituaties, dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis, die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en dit intense weer, heet weer, gevolgd door onweer, dat toch vaker zal voorkomen.
9: De vele blikseminslagen hebben ook schade veroorzaakt. In Hasselt en Alken in Limburg zijn twee huizen tijdelijk niet bewoonbaar. Er was ook wateroverlast door de vele regen, vooral in West-Vlaanderen. En daar viel in korte tijd meer dan 40 liter regen per vierkante meter. Ook in de camping van het Graspopfestival in Dessel in de Antwerpse Kempen had problemen met het vele water. Voor de kust van Oostduinkerk is vanmorgen een bootje met 15 migranten opgemerkt. Ze droegen allemaal geen reddingswesten. Omdat het ook niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om 2 kilometer voor de kust hen te begeleiden tot in Frankrijk. Dat vertelt de gouverneur van West-Vlaanderen.
11: Die boot is opgemerkt geweest, is begeleid geweest door de federale politie tot in Franse wateren. De Fransen nemen dan over en begeleiden die normaal tot de Britse wateren, waar ze dan in handen komen van de Britten en dan komt men in de procedure in Engeland terecht. En er is ook een incident geweest, maar het is nog niet duidelijk of dat het gelinkt is aan transmigratie in Gistel, een achtervolging. Dus het is opnieuw wat gestart na wat kalme weken.
9: In Brussel zijn er gisteravond opnieuw enkele schietincidenten geweest. Rond 7 uur 's avonds hoorden buurtbewoners van verschillende schoten in Molenbeek. De politie kwam ter plaatse, maar van de daders was er geen spoor meer. Rond 2:30 klonken er dan opnieuw schoten, deze keer zo'n 1,5 kilometer verder in Jette. Ook daar werd niemand opgepakt en zijn er geen gewonden gevallen. Op het WK voetbal spelen onze Rode Duivels vanavond hun tweede groepswedstrijd en dat tegen Iran. Die wedstrijd vindt plaats in Los Angeles. In die stad wonen veel uitgeweken Iraniërs ook, maar ze staan niet allemaal achter het voetbalteam van Iran. Dat hoorde ook Thomas de Grave in L.A.
12: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen en waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
9: Deze namiddag blijft het dus opnieuw zonnig en vooral warm met 24 graden aan zee tot 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijke kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig met temperaturen boven de 30 graden.
1: Sterrenhotel of sterrenhemel, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
8: M&M.
13: Dit is de officiële hitlijst van Vlaanderen.
8: Alexandra Gazzia.
5: Ja, het is de grote finale nu. Wie wordt jouw nummer 1 en wie wordt de sterkste stijger? We gaan het samen meemaken.

Horan met Drive Safe. Luisteraar Mireille is verkoeling gaan opzoeken aan het Scheldewater in Wetteren. Geniet ervan. En Bruno Mars die zorgt nu ook voor verkoeling met zijn verfrissende, vrolijke I Just Might. You stepped aside with a vibe I ain't never seen. Jouw nummer 15 trouwens. Yes, you did.

studies. Nog altijd gezellig aan het rondzwemmen in de Ultra Top 50. Vijver op nummer 14 vandaag met Mr. Know-it-all. En een plekje hoger op nummer 13 staan Max en Andy Grammer. Net zoals vorige week met The Thing I Love.

0: aan je toe met CatNet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de CatNet Band, Wyco en DJ CatNet. CatNet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
1: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het CatNet Zomerfestival ook.
2: M&M Live.

0: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
1: Bon, de Nico komt niet.
0: Zij die het vergeten.
1: Els, waar zeg jij?
0: En zij die vergeten te annuleren.
1: Zeg iemand een tong gehoord?
0: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
1: Ah, zalig.
0: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
3: Ah ja, het is mosselseizoen.
2: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
3: En wel, met u ga ik graag in zee.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven.
4: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
7: 4.000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor maar al vis.
6: Shh. Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Ken het? KBC? Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: M&M. Ultra top 50. 12.

Zometeen duiken we samen de top 10 in van de Ultra Top 50. Maar het zal zonder Olivia Dean met So Easy zijn. Want ze staat hier al op nummer 11. De top 3 die verandert dus sowieso al.

Het is hoog tijd voor een recap van de top 3 van vorige week. 3. Ja, op nummer 3 stond Olivia Dean met So Easy, maar die hoorde je letterlijk net nog op nummer 11. Dus dat gaat al sowieso anders zijn.

En wat gaat er met Samber gebeuren? Vorige week nummer 1 met Homewrecker voor de eerste keer. Ik zou het hem wel echt nog opnieuw gunnen. Maar wat het echt wordt, de nummer 1, dat zien we straks wel.

trotse openers van de top 10. Aaron Blommaert en Zoe Levi met Tranen van Goud. Ja, zullen daar niet veel tranen vloeien, denk ik. In de RET10 kan je niet over de ophaalbrug 2 rijden op de Postelbaan. En op de snelwegen zijn enkel wat lichte vertragingen. Op de R2, de Antwerpse ring richting Stabroek, is de Beverentunnel dicht door werken.

Je moet het maar kunnen. 42 weken in de lijst staan en alsnog 11 plekken daaromhoog gaan in de Ultra Top 50. Olivia Dean, die kan dat. Als langst genoteerde met Man I Need op nummer 8.

0: Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor
5: 1 plus 1 kilo gratis op tomaat, aubergine en paprika. En combineren mag.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Nog eens een grote pot van mijn zelfgemaakte ratatouille.
4: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Ze zijn terug.
7: En doe tekstje nog.
6: Natuurlijk kijk ik met tekstje nog.
7: Met een goed nieuwe zomershow vol humor.
8: Ik hoop dat je beter kent dan ik. Hè.
7: Nieuwe zomerse muziek. En vooral veel Gert en James. Tickets en info. Zomershow.live. In samenwerking met Radio 2.
9: Kissy, Kendo. Lekker lang opladen. Kissy. Want alleen nu Power Banks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
11: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
12: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
11: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
13: Ai, nee, ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
10: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: M&M.

Jelly Roll met I'm Good. Past bij de zon. Ja, en dan gaan we de top 5 in met The Baza en Magnetic. Ze stijgen 1 plekje en ze zijn de trotse opener van jouw top 5. Zometeen de finale.

Misschien nu wel al de piano van de zomer. Maar nu, nummer 4. Oh, ik had het hem zo gegund, maar toch valt Somber van zijn nummer 1 plek naar nummer 4 met Homewrecker.

0: Vorige week nog op nummer 1 met Homewrecker. Nu op 4, Somber. Dat betekent sowieso een nieuwe nummer 1 straks. En de sterkste stijger die moet ook nog komen. Ja, als je een beetje de Ultra Top 50 boekhouding bijhoudt, dan kan je al raden welke het wordt. Eerst nog nummer 3.
1: 3.
0: Met een extra grote shout-out voor de Rode Duivels die vanavond hun match tegen Iran gewoon gaan winnen. Toch? Laten we dat manifesteren.

0: En wie blijft er nu nog over? Ze zijn nog met twee. Alex Warren met Fever Dream en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You, de Toy Story 5 soundtrack. Taylor is sowieso al de sterkste stijger, maar lukt het haar om echt op die nummer 1 door te stoten?
1: 2.
0: Ja, dus.

0: Alex Warren staat op nummer 2 met Fever Dream. Maar Taylor Swift die heeft echt gewoon een monster sprong gemaakt van 27 plekken. Ze is jouw sterkste stijger.
1: MNM. Dit is de nummer 1 in de Ultra Top 50.
0: En ze is ook jouw nieuwe nummer 1 in de Ultra Top 50 met I Knew It, I Knew You. Enjoy!

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat hij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
0: Mobile Vikings. Play it smart.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zeg jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een tong gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Fan van snoeiharde metal? Of van zwoele kopers? Digitale Radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info op digitaleradio.be.
5: Getnet komt naar je toe met Getnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Getnet Band, Wyco en DJ Getnet. Getnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
6: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Getnet Zomerfestival ook.
7: Een goedemiddag, het is 1 uur.
8: 14 nieuws.
7: Met Yannick Aerts. Er zijn veel bliksems gezien bij het onweer. Gisteravond werden er bijna 26.000 bliksems geteld in ons land, waarvan er 12.000 in Vlaanderen waren, zegt het KMI. Ja, weervrouw Jacot Brokke, op sommige plaatsen viel er ook wel echt heel veel regen op korte tijd, hè?
9: Ja, klopt inderdaad. Het zwaartepunt van het onweer dat lag alweer in West-Vlaanderen, met toch neerslaghoeveelheden van zo'n 40 liter die op een uur tijd zijn gevallen. Ook op andere plaatsen zagen we dat er bijvoorbeeld hevige rukwinden waren, tot 80 kilometer per uur. Er zijn zo'n 26.000 bliksems gemeten. 26.000 is niet uitzonderlijk, maar wat er wel uitzonderlijk is, is ja, het voorkomen van dat onweer. Dat gaan we vaker en vaker zien dankzij de klimaatcrisis die ervoor zorgt dat dit soort extreme weer en heet weer gevolgd door onweer, dat dat toch vaker zal voorkomen.
7: Voor de kust van Oostuinkerke is vanmorgen een bootje met 15 migranten opgemerkt. Ze droegen allemaal geen reddingsvesten. En omdat het niet veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op onze stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het ietsje rustiger en de gouverneur van West-Vlaanderen legt uit hoe dat komt.
10: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die, die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren, die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
7: In Wilrijk in Antwerpen was er gisteravond rond 10 uur een schietpartij. Verschillende bewoners rond het Heldenplein hadden geschoten gehoord. De politie ontdekte uiteindelijk een kogelinslag in het raam van een huis. Maar het is niet duidelijk of er daar iemand gewond is geraakt. Ook in Brussel waren er gisteravond opnieuw enkele schietincidenten. Daar zijn de daders nog altijd niet gevonden en er zijn ook geen gewonden gevallen. In het wielrennen heeft de Zwitserse Marlène Roche de eindzege behaald in de Ronde van Zwitserland bij de vrouwen. Na de tijdrit van gisteren was ze ook de beste in de laatste bergrit. Haar leiderstrui kwam dus niet meer in gevaar. En ze wint trouwens ook al voor de derde keer de Ronde van Zwitserland. Bij de mannen beginnen ze over een half uurtje ook aan hun laatste bergrit. Daar verdedigt de Sloveen Tadej Pogačar de leiderstrui. Deze namiddag blijft het opnieuw zonnig en ook warm. 25 graden aan zee tot 34 op andere plaatsen. Met vanavond plaatselijk kans op onweer. En ook de volgende dagen wordt het meestal zonnig en de temperatuur nog altijd boven de 30 graden.
8: M&M.
11: Zometeen wordt het nog heter met Jason Derulo. Maar een van de beste zomerhits nu. Haal die dolfijnen maar boven voor Lush Life.

0: Jason Derulo. Zit weer in zo'n koppakken, hè. Zo is hem, zo ken je me. Jouw weekend dus.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Het zal wel zijn op jouw zondag. En goed nieuws trouwens, het is de laatste rechte lijn richting de zomervakantie. Als ik goed gerekend en gedacht heb, normaal gezien toch, denk ik. Als ik iets fout heb, dan verbeter je me maar. Vanavond speelden de Duivels tegen Iran, wordt spannend. Ik zelf kan misschien niet kijken. Dat komt omdat ik de benen neem naar Londen. Hey, ja hoor, ik vertrek rechtstreeks van hier, over de plas. Het gaat er wel heel warm worden, dus ja, pray for me zou ik zeggen. Maar, naar waar zet jij de benen op deze zondag? Laat het vooral eens weten in de app van M&M. Is het misschien naar zee, naar de tuin gewoon, of naar Boston zoals Stella Lefty?
2: M&M.

0: Single Centraal in Bloot.
1: Van daten tot dealbreakers.
2: En van solo seks tot one night stands.
1: Want single zijn in 2026...
3: baby girl.
2: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
0: Luister vanaf morgen naar de single special van Bloot.
1: Elke avond op M&M en op VRT Max.
4: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Code yellow!
8: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
6: Oei, nog maar tot 21 juni?
8: Yep, info op telenet.be.
9: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
10: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
9: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
10: Sinds Roubaix is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel, Wattje van Aert, Wattje van Aert.
9: Ja, je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
11: Heyo, wat bedoel je?
9: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.

Hoogstraten aardbeien. Een sprong in het zwembad of in het onbekende. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

en Nina Black. Met I Don't Know. Zometeen nog eens een tripje naar de teens met jouw favoriete boysband. Zeker leuk voor Karen uit Rijkenvorsel. Stuurt in de app van M&M dat ze nu een goede platte rust heeft. Nog een dagje vrij. Dinsdag rustig aan starten. Wel, dat is vooral fijn tijdens dit super, super warme weer. Dus goed verkoelen, goed hydrateren, Karen. Dat is belangrijk. Een koude douche, die krijg je nu ook van mij. In de vorm van Judith met I'd Love to Be in Love. Lekker fris.

this, okay? I love you.

0: One Way
1: or Another.
0: Or Another met One Direction. Het is bijna 2:30 en is zien. Oh, goed nieuws. Op de snelwegen zijn er enkel wat lichte vertragingen. Dus je kan goed en veilig doorrijden. Dat is het belangrijkste. Of lopen als je dat graag zou willen doen. Maar misschien beter ook niet in dit weer. Met I Run van Haven.

0: Ja, als je vandaag jogger spot, dan moet je toch ook even denken van... Oh, amai, zo warm. Ik was zo iemand vanochtend. Allee, ik wil het gewoon even meegeven, hè.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Victor uit Roeselaar die stuurt in de app Dag M&M redactie. Kan je aan alle studenten heel veel succes wensen? Dat kan ik zeker, Victor, bij deze dus. Alle studenten die nu nog bezig zijn in dit weer. Oeh, succes, dat vooral. Maar niet alleen van mij, ook van Charlotte Siebe, want die lag er toch een klein beetje wakker van. Kon je zien op onze Instagram, op M&M, de Instagram.
2: Mensen die niet alles uit hun examenperiode halen, daar lig ik wakker van. Je staat... voor een mogelijkheid. Alles kan nu. Je hebt voor de eerste keer in de studententijd een ritme. Je zit thuis. Je moet niet overal naartoe crossen. Je moet niet de hele tijd in de les zitten. Maar jij kunt worden wie dat je wilt. Wilt jij 's morgens opstaan om te gaan joggen? Dat kan in de examenperiode. Wilt jij altijd elke dag zelf koken? Dat kan in de examenperiode. Wilt jij gezellig je kamer elke dag goed opruimen? Dat kan. Het is examenperiode.
0: Voilà, neem deze motivatie van Charlotte Siebe even mee. Maar vooral, laat ook eens weten in die app van M&M. Hoe gaat het nog tijdens het studeren? Wat heb je nog nodig van motivatie? Laat het mij even weten tijdens Plastic Paradise.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.

0: voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
3: Dat is toch al een paar jaar dat ik... Ja, in het begin was dat vooral in de supermarkt of in de cinema. Maar nu ik eigenlijk overal waar dat kan, hè. Vorige week nog in Brussel. Even op de tram, op de metro, op de bus. Hopla.
4: Op de metro, tram en bus is je bankkaartje ticket. Gewoon. En bougeren. De MIVB. Beweeg Brussel.
5: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
7: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
8: Voilà, ik klap en dan eet hem.
7: Kun je het zien?
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
9: Go Yellow!
10: M&M.

Oppassen voor de muur. Met Gracie Abrams en Hit the Wall. Als je aan het blokken bent, veel succes tijdens dit warme weer. Vergeet niet te drinken. Linte uit Leuven, die is momenteel niet aan het studeren. Ligt wel rustig lang uit in haar zwembad en zegt hier genieten. Wel geniet ervan. Nu met Airplanes van B.O.B. en Hayley Williams.

Nas X is ook een beetje aan het terugkomen trouwens. Hij heeft zich onlangs uitgesproken over zijn periode waar hem is doorgegaan dat het niet zo makkelijk was. Maar dat hij eraan werkt, dat hij aan betere hand is. Hij heeft zich laten opnemen en het komt helemaal goed, zegt hij. Ook al is het niet makkelijk. Nu Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is twee straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
1: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: En ja hoor, het is al 2 uur ondertussen.
5: 14 uur.
4: Met Jannik Aerts.
6: Er zullen minder treinen rijden door de hitte. De NMBS schrapt morgen en ook dinsdag sommige P-treinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en de avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak ook oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt dan ook iedereen aan om een reis goed te plannen, de app te checken en genoeg water mee te nemen voor op de trein. Voor de kust van Oostuinkerke is vanmorgen een bootje met 15 migranten opgemerkt. Ze droegen allemaal geen reddingsvesten. Omdat het ook niet te veilig was om hen op zee te onderscheppen, besliste de politie om het bootje voor de kust te begeleiden tot in Frankrijk. In maart en april zijn er van op onze stranden nog verschillende bootjes vertrokken richting het Verenigd Koninkrijk. De voorbije weken was het wel rustiger en de gouverneur van West-Vlaanderen legt uit hoe dat komt.
7: Omdat er een grote bende is opgepakt geweest die, die de mensensmokkelaars voorzag van boten en motoren. Die zijn opgepakt geweest. Maar goed, blijkbaar start het opnieuw. We hadden dat feitelijk wel verwacht. Dus goed, we gaan de zaak blijven monitoren en opvolgen en kijken om de zaak beheersbaar te houden. Dat is de doelstelling.
6: In de buurt van Milaan in Italië is een auto met 9 jongeren vanochtend in een kanaal beland. 3 jongeren kwamen daarbij om het leven. De 6 anderen werden met kneuzingen naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van 19 die het ongeval overleefde, zou te veel gedronken hebben. En in het zuiden van Duitsland zijn 13 mensen gewond geraakt bij een ongeval met 4 voertuigen. 11 van hen zijn er ook ernstig aan toe. Bij de zware gewonden zijn 8 kinderen van rond de 12 jaar die met hun voetbalteam in een busje zaten. Ze werden met 2 helikopters overgebracht naar het ziekenhuis. Deze namiddag blijft het nog altijd zonnig en met temperaturen rond 24 graden aan zee en 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond wel plaatselijk kans op onweer. Ook de volgende dagen wordt het nog meestal zonnig. Temperaturen nog altijd boven de 30 graden.
5: M&M.
4: Zometeen halen we Justin Timberlake nog eens van stal. Maar eerst zie ik Dasha al galopperen op haar paard met Austin nu.

0: feeling.
1: Justin Timberlake. Wat een song eigenlijk ook. Can't Stop the Feeling was bij mij ooit. Misschien bij jou ook wel een kampdans. Dus ik kan me moeilijk bedwingen als deze opkomt. Wat een dag vandaag. 21 juni, de laatste rechtstreekse sprint naar die zomervakantie. Misschien zitten daar nog wat blokken, letterlijk blokken examens in de weg. Maar dat is geen probleem voor jou. Je gaat er helemaal langs en het komt helemaal goed. Augustus wordt een vrije maand. Ik manifest het mee. En misschien ben je het nu ook wel heel erg warm. Misschien woon je in Dessel en zie je vooral heel warme mensen als in... Ik heb het gevoel dat die het heel warm hebben in zwart leer met van die stekels op hun hoofd passeren. Want in Dessel is het nog steeds Graspop Metal Meeting met vandaag op de main stage Sabaton. Je kent die Zweedse band misschien, misschien ook niet van deze. Primo Victoria. Ja, dat is toch een klein beetje het ruigere werk, moet ik zeggen. Maar alle mensen die ik al heb zien passeren op de socials van Graspop, jullie zien er keicool uit. Maar vooral, vergeet je niet in te smeren en te hydrateren. Want amai, dat leer, dat zwart, crazy. Als je trouwens eens wilt gaan piepen bij Graspop, dan kan dat via VRT Max. Want daar kan je heel de zomer heel wat festivals meevolgen, zoals een Rock Werchter. Nu ook Graspop, Pukkelpop. Dat is dan een heel speciale pagina met zo dat handje met die twee vingers omhoog. En het is echt nu bijvoorbeeld, je kan de South Stage, de North Stage, de Marquee, je kan ze allemaal meevolgen via van die live streams, zoals het bij Coachella gebeurde. De Jupiler Stage staat hier ook zelfs. Dus je kan altijd gaan piepen. Maar als het iets terug wordt, dan is hier ook Bella Kay. En zometeen Cyril. Maar nu dus eerst I love it, I love it, I love it.

0: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.
1: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
2: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
1: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zegt gewoon tegen mijn ploeg, dat beseft jij toch?
2: Ja, maar zo had ik het nu niet. Allee.
1: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
3: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
2: Cool.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kom, we gaan klinken op onze nieuwe keuken.
2: Champagne?
1: Nee, jij blijft zitten. Ik heb hier alles binnen handbereik.
3: Voilà, dat is het Grando keukeneffect. Ook zin in een nieuwe keuken? Ga eerst naar Grando.
4: 11 zelfstandige keukenspecialisten onder één merk. Grando. M&M.

Rock. Ik hoop voor jou dat je deze song luistert, al rijdend, met je zonnebril aan, raampje een beetje open. Perfect gewoon. Dat is de zomer. En dat zijn de vibes. Maar vibes, daar zeker geen tekort aan. Met de beste summer songs nu. Zoals Robin S. en Show Me Love.

Afrojack met Never Forget You. Ondertussen is het al 2:30. En zeer goed nieuws, want op de snelweg zijn er alleen wat lichte vertragingen her en der. Nog beter nieuws, want jouw favoriete summer boy Mark Ember komt nog eens boven drijven met Good To Be.

to be. Geeft je ook meteen ineens een goede moed. Dat vooral, zeker tijdens deze hitte. Toch even zweten en puffen en hijgen. Maar iedereen met een zwembad, proficiat. Dat is heel fijn. Iedereen zonder zwembad, veel sterkte. Maar, goed nieuws, je hebt eigenlijk keiveel plaatsen in Vlaanderen waar je openbaar kan zwemmen. Er zijn zo heel wat zwemzones die dan ook bewaakt zijn, waar redders bij staan, waar je ook gewoon nu afkoeling kan gaan zoeken. Je moet het maar eens opzoeken, staat bijvoorbeeld bij VRT Nieuws. Daar zijn gewoon alle openwaterzwemzones in Vlaanderen een klein beetje op een kaart gezet. Dus moet je maar eens zien, ga je eens een keer rondkijken, dan kan je er zelf op klikken. Dat is ook heel handig. De Ster in Sint-Niklaas heb je, in Antwerpen Bonaparte Dok. Oh, ik krijg al goesting om zo'n plonsje te doen. Oh. Als jij die privilege hebt om nu af te koelen in een zwembad of zo, stuur er eens een foto van in die app van M&M. Maak me gewoon jaloers. Dan voel ik ook een klein beetje mee die afkoeling. Nu tijdens Sophie Ellis-Bextor.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
5: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
2: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
6: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
7: Ketnet komt aan je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in domein Puijenbroek. Tickets en info via puijenbroek.be.
8: Volop leven start met de lijzen. Shake it tijdens het Ketnet Zomerfestival ook.

0: Waves. Wave after wave. Oh, ik heb spontaan goesting om in een zwembad te duiken op dit moment. Zou fijn zijn, zou zeer welkom zijn.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En ik kreeg ook heel wat berichten binnen van effectief mensen die dat aan het doen zijn. Zoals Vanessa uit Tielt, zonnige groetjes stuurt ze. En ik denk dat het ventje al in het water zit. Femke uit Wommelgem zit zelf niet in het zwembad momenteel, maar het hondje wel. Dat is ook belangrijk voor die diertjes. Of garmen ook zo warm, dus laat die ook maar goed afkoelen. Voor Gerrit uit Blankenbergen is het gemakkelijk, die moet niet vergaan. Afkoeling voor de deur. Ben ik ook wel een klein beetje jaloers op. En Kobe, hoe gaat het nog bij jou met die hitte?
3: Ja. Super, ik heb een ventilator op mijn kop, dus op zich.
0: Oké, ventilator en we call it a day. Doet dat veel? Want soms heb ik bij van die ventilatoren dat wel... Dat blaast vooral warme lucht zo, niet?
3: Ja, je moet hem gewoon dicht genoeg bij jezelf zetten en dan komt alles helemaal goed.
0: En dan komt alles helemaal goed, want jij zit soort van nog in je blok hè, op dit moment.
3: Ja, ik ben inderdaad bezig met het schrijven van een portfolio, dus ik heb groot geluk dat ik geen examens heb, maar het is wel veel typewerk.
0: Ja, dat is ook vermoeiend, hè? Met die handen omhoog. Oké, maar een portfolio van wat juist?
3: Ik studeer dossier en theatermaker in Tilburg. En wij hebben net de voorstelling gespeeld vorige week. En daar moeten wij dan op reflecteren. Hoe ging het repetitieproces en zo, dat soort dingen.
0: Ja, eigenlijk de grote vraag, hoe vond je het zelf gaan?
3: Ik vond het waanzinnig goed gaan.
0: Oké. Dat is, over wat ging de voorstelling? Heel kort gepitcht.
3: Heel kort, 9 jongeren gaan naar het huis van Dracula in de hoop daar te feesten met Dracula. Maar Dracula is niet aanwezig.
0: Dat is niet waar. Dat klinkt zalig. Wordt dat ooit nog hernomen of zo? Of ga je daar ooit nog iets mee doen?
3: Hernomen waarschijnlijk niet, maar het is opgenomen. Dus op zich kan iedereen die het wil zien, zou het kunnen zien.
0: Want het prikkelt echt zo voor zo'n Halloween-voorstelling of zo. Mijn geld heb je. Allee, ik bedoel, hè, beperkt in beperkte mate, maar toch, ik zou een ticketje kopen, dat wou ik zeggen. Nee, ik hoop. Veel succes. En je had nog een vraag voor mij ook. Hè.
3: Ja, klopt. Ik vroeg me af wat jij denkt dat de Rode Duivels vanavond gaan doen tegen Iran.
0: Ja, wat denk ik dat ze gaan doen? Ik vind het een goede vraag, want ik wil natuurlijk ook niks jinxen. Maar ik ga gewoon zeggen, ze gaan dik winnen. Het zal wel zijn. Ja, ik denk het wel. Wat denk jij?
3: Ik denk dat ze 3-1 gaan winnen. Inderdaad.
0: Gaan winnen. Oké, ik moest echt een pronostiek geven. Dan pak ik 2-0. Allee, maar dan voor de Duivels, hè?
3: Super.
0: Voilà. We zullen straks sturen wat het van geworden is en wie er gewonnen heeft. Ik hoop het. Dus we zullen zien. Merci om te bellen, hè.
3: Geen probleem.
0: Salutjes.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.
1: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
2: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
1: Hoe praat jij nu?
2: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
1: En vind je vrouw dat niet lastig?
2: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
3: Mobile Vikings.
1: Play it smart.
4: Voor je het weet is het dus 3 uur.
5: 14 nieuws.
4: Met Yannick Aerts.
6: Er zullen minder treinen rijden door de hitte. De NMBS schrapt morgen en dinsdag sommige piekuurtreinen. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en de avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om nog veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt je aan om je reis goed te plannen, de app te checken en genoeg water mee te nemen voor op de trein. In Frankrijk is er door de hittegolf code rood afgekondigd in 35 departementen. En dat is de hoogste waarschuwingsfase. In die departementen waar alles samen zo'n 26 miljoen Fransen wonen, zijn bijzondere maatregelen genomen. Zo mag er bijvoorbeeld ook geen alcohol gedronken worden op straat. De hitte heeft ook het treinverkeer in Frankrijk verstoord en op verschillende plaatsen is het wegdek ook gesmolten. In Zwitserland zijn de gesprekken nog altijd aan de gang om tot een definitief akkoord te komen om de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran in het Midden-Oosten te stoppen. VRT Nieuwsjournalist Roel Pennemans legt uit hoe het werkt.
7: Eerst zijn er aparte gesprekken met bemiddelaars gepland. Zo zag de Amerikaanse vicepresident Vance, de premier van Pakistan. Maar later staan er directe gesprekken op de agenda tussen de VS en Iran, samen met vertegenwoordigers van Qatar en Pakistan. Hoofdpunt is en blijft het Iraanse atoomprogramma. De Amerikanen willen niet dat Iran ooit een kernbom heeft, maar ook de situatie in Libanon en de straat van Hormuz staan op de agenda, want die zetten de gesprekken in Zwitserland onder extra druk.
6: Deze namiddag blijft het nog altijd zonnig en erg warm. 24 graden aan zee en 34 graden op andere plaatsen. Met vanavond wel opnieuw kans op onweer plaatselijk. Ook de volgende dagen is het meestal zonnig met temperaturen boven de 30 graden.
5: M&M.
4: Een zwoel en heet duet, dat krijg je zo meteen met Señorita. Maar nu toch ook een matig warme samenwerking, J-Lo en David Guetta.
5: M&M.

0: Wat een duo ook. Shawn Mendes en Camila Cabello.
1: Is jouw weekend bij M&M.
0: Het is zeker dat het jouw weekend is. En dat op deze mooie 21ste juni. Wacht, wilt dat dan zeggen dat vandaag officieel zomer is? Is dat niet? Dat is toch vandaag? Of ben ik helemaal verkeerd? Zomer is in the house, in the place, in the building. En dat is ook zeker te voelen, denk ik, buiten op dit moment. De zonnecrème kan er niet aan ontbreken. En ook de zomerse sounds hier op je radio. Waar ik nu heel veel, of wat constant in mijn hoofd zit, qua summer sounds, is zo een TikTok-song. En als je deze kent, dan ken je deze heel hard. En dan raakt het ook niet uit je hoofd. Het is wel een AI-song. Iemand dat het gewoon gemaakt heeft over zijn vakantie in Puerto Rico.

Maar dus om te zeggen dat we vooral in vakantiemodus een klein beetje gaan op deze zondag. Met zometeen een bar song van Shaboozey. Maar eerst Forever Young van DJ Licious en Milo.

0: hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Wat?
1: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt je budgetvakantie pret in het water en wordt het budgetvakantie pech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Psst, Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
4: Woody, Buzz Lightyear en Jessie zijn terug in Disney en Pixar's Toy Story 5. Oh, wow! En ze staan oog in oog met een nieuwe bedreiging, technologie.
5: Vaarwel, speelgoed!
4: Ontdek Toy Story 5, nu exclusief in de bioscoop.
6: Go Yellow!
7: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
8: Wat? Nog maar tot 21 juni?
7: Yep.
8: Oei, dan moet ik rap zijn.
7: Go for info naar telenet.be.

Dat zeker en val. En vast, altijd wel. Net zo loco loco als Bruno Mars. Is trouwens vertrokken op zijn romantic tour. En staat as we speak in Parijs. Daarna gaat hij naar Berlijn en dan naar Amsterdam. Grote boog rond België. Maar kijk, het is hem vergeven met Risk It All.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten. Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je...

Volgens mij wel echt de beste song van Damiano David. The First Time. En zo is het bijna 4:30. Op de binnenring rond Brussel is het een kwartier file rijden tussen Strombeek en Grimbergen door een ongeval op de linkerrijstrook en elders alleen maar kleine vertragingen.

0: Oh, ook wel een schijf om toch wel gelukkig van te worden, moet ik zeggen. Afstalig.
1: Dit is jouw weekend
2: bij M&M.
0: En jouw weekend kan nog beter worden als je bijvoorbeeld een lange autorit erop moet zitten. Als je in de auto lang moet. Je weet wat ik wil zeggen. En je zoekt nog wat afleiding, dan kan je altijd eens luisteren naar een podcast bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets, 22 minuten stomme vragen was deze week met Marie Verhulst. En daar had ze het over haar baby's. Ja hoor, baby's. Maar dan wel niet in de vorm dat je meteen zou denken bij baby's. Wel iets anders.
3: Ik vind het wel heel schattig dat je ze je baby's noemt.
4: 100%. Oh. Ik had een ziek kipje onlangs. En dan, chef wordt zot, hè. Dan neem ik die mee op de slaapkamer.
3: Die ligt bij jullie in bed?
4: Ja, nee, niet in bed. Wel in een doos.
3: Ja, maar ja, dat viel eruit.
5: Heb je een camera op het hok gemikt?
4: Ik heb dat onlangs aan chef gevraagd of dat we erin kunnen
5: instellen. Ja, ik snap je volledig.
4: Ja. Ja. Maar ik vind ook echt, als je beslist van dieren in huis te pakken...
5: Ja, dan moet je ervoor gaan.
4: Ja. Je kunt niet... Nee, dan word ik zot. Je pakt die in huis, die zijn hulpeloos zonder u. Je moet die liefde en aandacht geven.
0: En daar heeft ze helemaal gelijk in. Het ging dus over haar kippen. Haar kippen zijn haar baby's. Maar daar kan je misschien ook wel over meespreken. Als jouw huisdieren net, ja, zoals bij mijn hondje, ook de baby is. Laat dat eens weten. En hoe gaat het vooral met die baby's in deze hitte? Het kan ook niet makkelijk zijn, hè, voor onze pluizige vrienden. Maar breng me eens op de hoogte via de app van M&M, hoe zij het stellen. Die hond, die poes, die vis. Kan allemaal. Nu 50 cent.

Trottier en Kimbram. Met Somebody. Ja, het is belangrijk tijdens dit weer dat je pluizige vrienden het ook cool houden. Zoals bij Willem in Antwerpen krijgt Lou, de golden retriever die er kijk cute uitziet, ook voldoende water en gaat vroeg of laat wandelen. Dat is belangrijk. En nu turn the lights off.

0: de prachtige stem van Sienna Spyro. Gaat binnenkort ook weer op tour. Haar album komt eraan op 3 juli. The Visitor. En het verkoopt allemaal uit. En zo is het dan. Het is echt up and coming. Het is eigenlijk zo'n klein beetje, toch een kleine zus van Adele, denk ik. Met een iets ruigere stem. Allee, ruig. Een klein beetje gewoon. Met een grijn. Maar ik heb ze live gezien. Het is de moeite. Koop tickets, want binnenkort staat ze ook weer in België. Zometeen Bob Storms hier op jouw namiddag op M&M. Het is bijna 4 uur. Ik neem zo de benen naar Londen. Salut. Maar hopelijk geniet jij ook nog van je weekend. Nu met New Religion.
1: M&M. Hey. Make life.

0: I guess you moved on really easily.
1: Ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
2: Soms is het goed om even te pauzeren.
3: Ook van mij.
1: Ja, een time-out. Headed for the open
4: door. Time-out is toch geen excuus om een beetje te...
2: Ah, zo'n time-out.
3: What the fuck?
2: Ja, nee, niet zo'n time-out.
3: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
2: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
5: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series, Benjen.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: Vind je vrouw dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings. Play it smart.
7: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
8: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
7: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
8: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra. Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
9: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
10: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
9: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
10: Ja, blijf gaan.
9: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: Goedemiddag, het is 4 uur.
12: VRT Nieuws.
11: Dit is Yannick Aerts.
13: In Frankrijk is het bloedheet. Ja, al een tijdje is daar een hittegolf met temperaturen ruim boven de 35 graden. Daardoor blijven morgen sowieso al 845 scholen in Frankrijk dicht. In 1800 andere scholen is het lessenrooster aangepast, zodat de leerlingen na de middag naar huis kunnen gaan. In heel het land staan trouwens ook 250.000 brandweermensen klaar om te kunnen uitrukken bij natuurbranden en kwetsbare mensen te helpen. En bij ons is het ook bloedheet en dat merkt ook de NMBS, want morgen schrapt die daarom ook en dinsdag sommige P-treinen door de hitte. Dat zijn de treinen die tijdens de ochtend- en avondspits rijden. Overdag staan ze buiten, waardoor ze bij hoge temperaturen te warm worden om veilig te rijden. En bovendien zijn het vaak ook oudere treinen zonder airco. De NMBS raadt je aan om je reis goed te plannen, de app te checken en genoeg water mee te nemen voor op de trein. In de Amerikaanse stad Los Angeles, waar de Rode Duivels vanavond op het WK voetbal spelen tegen Iran, is de noodtoestand afgekondigd. In een wijk woedt al enkele dagen een brand in een opslagplaats waarbij heel veel rook vrijkomt. De geur van die rook is ook in een groot deel van de stad te ruiken. Door de noodtoestand af te kondigen kan LA meer doen om die brand te bestrijden. En op het WK voetbal dus spelen de Rode Duivels straks vanavond om 9 uur tegen Iran. Die wedstrijd vindt dus plaats in Los Angeles en in die stad wonen ook heel veel uitgeweken Iraniërs. Maar ze staan niet allemaal achter hun voetbalploeg. Dat vertelt Thomas de Grave in LA.
14: Sinds de revolutie daar, 47 jaar geleden, zijn heel veel Iraniërs weggevlucht uit Iran. Een groot deel daarvan hebben zich hier in Los Angeles gevestigd. Dus ja, in oorsprong zijn zij al tegen die Islamitische Republiek, tegen het regime daar. En ze zien nu dat Iraanse team naar hier komen. En waar ze vooral een heel groot probleem mee hebben, is dat zij hier echt staan in de kleuren en in de vlag, onder de vlag van die Islamitische Republiek.
13: Ja, deze namiddag blijft het nog altijd zonnig en de temperaturen die zijn nog altijd rond de 30 graden, 24 graden aan zee en op andere plaatsen maximaal 34 graden. Met vanavond plaatselijk ook kans op een onweersbui. Ook de volgende dagen is het meestal zonnig en temperaturen nog altijd boven de 30 graden. M&M.
11: Nog een kleine week voor Werchter Boutique. Repeteren voor Pitbull doe je na Ray en Where Is My Husband. Goedemiddag.

0: 3, exacte muziek die je wil horen bij meer dan 30 graden.
1: Dit is jouw weekend bij M&M.
0: Een hele goede middag. Het is vandaag zondag 21 juni. De dag waarop de Belgen terugspelen op het WK voetbal. Daar in die drie landen, want daar wordt het in georganiseerd. Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Vandaag is het tegen Iran en het is in LA te doen. Los Angeles. Ja, veel stadions trouwens waar ze die matches in spelen. Omdat het ook drie landen zijn natuurlijk. Zelfs binnen de VS zijn het heel veel verschillende stadions. De temperatuur daar is op dit moment wel nog te controleren, denk ik. 23 graden in Los Angeles op dit moment. Dus ik hoop dat het te doen is voor onze Rode Duivels straks. En anders hebben ze natuurlijk ook die hydration breaks. Hè. Die zijn ingevoerd dit WK. 3 minuten in elke helft. Dan kunnen ze even terug op adem komen en even hydrateren. Belangrijk, ook voor jou als het een beetje warm is. Wat op dit moment zeker het geval is. Zeker genoeg water drinken. Tot zover mijn lecture. We zitten wel in een soort hittegolf. En het is nog niet echt helemaal duidelijk tot hoe lang dat die gaat duren. Dus zolang die duurt, laat ons afspreken dat we gewoon de beste muziek spelen die wat verkoeling kan bieden. Tyla met Water bijvoorbeeld, na Maxim en Babette.
2: Make life sing.
1: M&M.

0: voilà, dat was de Brabanson. En tijd voor de match nu. En goal! 1-0 voor de Belgen, dat was snel.
1: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, dankzij fiber van Proximus. Info op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Ik sta hier bij Jeroen, de ploegleider van de lustige trappertjes. Jeroen, hoe kijk je eigenlijk naar de Ronde van Frankrijk?
3: Ja, ons team is er helemaal klaar voor.
2: Ja, en zeg mij vooral eens, wie wordt jouw kopman?
3: Sinds Robert is er nog maar één iemand, denk ik, voor de klim, de sprint, het geel. Wattje van Aert, Wattje van Aert.
2: Je hoort het, deze ploegleider heeft nog altijd niet door dat Wout van Aert past voor de Tour.
4: Hey, wat bedoel je daarmee?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
5: De koers in je oren, met dank aan Skoda. Supporter van de grootste fietsfamilie.
6: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
7: 4000?
6: Ça va toch, dat is 20 euro.
7: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
6: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Keno, lekker op de kampen. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.

0: Blijf miles away van de zon, zou ik zeggen. Calm down, de toepasselijke sok op zondag van Rema. Riet, die is niks aan het doen vandaag. Stuurt ze in de M&M-app, voetjes omhoog. En een sangria erbij in onze tuin. Dat klinkt als de perfecte zondagnamiddag. Geniet.
1: Camping of glamping, hoe je ook reist, touring is er voor jou.
2: M&M live.
0: Naar miles away. Blijf miles away van de zon, zou ik zeggen. Calm down, de toepasselijke sok op zondag van Rema. Riet, die is niks aan het doen vandaag. Stuurt ze in de M&M-app, voetjes omhoog. En een

0: Go Yellow!
1: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
2: Wat? Nog maar tot 21 juni?
1: Yep.
2: Oei, dan moet ik rap zijn.
1: Go for info naar telenet.be.
3: M&M Live.

Jazz Glynn en Clean Bandit met Rather Be. Het is 5:30 en op de E17 vertraag je naar Antwerpen van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. De linkerrijstrook is daar versperd door een ongeval.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Op weg in de wereld of op weg naar je dromen. Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.

0: Khaled. And c'est la vie. Ideaal voor een beetje volksvreugde. Ideaal voor vanavond om in de voetbalstemming te komen. De Rode Duivels tegen Iran. Om 9 uur vanavond in de LA. Anthems genoeg om in de mood te komen. Minder in de mood denk ik dat heel veel mensen zijn die nog moeten blokken dit weekend voor de examens. Ik hoop wel voor jou dat het de laatste zijn. En ik hoop vooral dat niet te veel mensen aan jou komen vragen om buiten iets te gaan doen, op een terrasje te gaan zitten of op café te gaan. Want dan veronderstel ik dat de reactie wel eens zou kunnen klinken zoals Kira in de Vijver.
1: Eerst en vooral, ik ben serieus. En tweede, ik ben echt geen seut. Noem mij nog één keer een seut en je weet niet wat er allemaal uit mij gaat komen, hè. Ik denk dat jij... Nee. Ik denk dat jij niet beseft met wie dat je bezig bent, ja? Ik zou maar gewoon zwijgen als ik u was.
0: Overigens wel een hele goede blokpauze om even een aflevering van De Vijver op te zetten. Zo de oldschool, slecht geacteerde vibes wel. Het staat allemaal op 14 Max, dus de moeite om nog eens te checken. En Kira is wel gewoon echt een vibe. Tijd voor natuurlijk nog een beetje muziek. Van de winnaar van de Voice van Vlaanderen dit jaar, All Because of You van Bas Serra. Hij is hier ook live komen brengen. Kan je allemaal terugzien op ons Instagram-account. Morning.

0: Hij is onderweg naar een volgend slachtoffer en gewapend.
1: De nachtmerrie blijft duren in thuis.
2: Femke!
3: Moet je dansen.
1: Maar elke nachtmerrie stopt ooit.
3: Wacht.
2: Is er iemand?
1: Toch?
4: Ik raad u aan om in uw verhaal getuigd te houden.
2: Waarom verdacht je me dan eerst wel?
5: Ik heb me toen vergist, zeg ik toch.
2: Schatke, kom hier. Oh, mijn engel.
1: De seizoensfinale van Thuis. Vrijdag 26 juni op VRT1 en op VRT Max.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, ze al die films en series, Benji.
6: Hoe praat hij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
6: Play it smart.
9: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
10: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
11: Groen. Oh nee, wacht. Blauw.
9: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
11: Ja, geel.
9: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Hier wacht een onvergetelijke zomer met de leukste attracties en al jouw helden in het magische familieresort aan de kust. Beleef jouw eigen wow in Plopsaland, Belgium.
12: Goedemiddag, het is 5 uur.
13: VRT Nieuws.
12: Dit is Jannik Aert.
14: Het wordt nog warmer komende week. Vandaag haalden we al temperaturen tot 34 graden. En voor wie dacht dat het al voorbij was, wel, het gaat nog een tijdje warm blijven. En ook volgende week, vertelt weervrouw Jacot Brokke.
15: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum. Met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
14: En niet alleen in ons land is het warm. Heel West-Europa heeft te maken met extreme hitte. De hoogste temperaturen die worden vandaag gemeten in het Spaans Baskenland en in het zuidwesten van Frankrijk, waar de temperatuur bijna stijgt tot 40 graden. En later deze week wordt het daar zelfs nog warmer. Kwetsbare mensen krijgen het advies om thuis te blijven en het openbaar vervoer ook te vermijden. Op het WK voetbal spelen onze Rode Duivels straks en dus vanavond hun tweede groepswedstrijd. De tegenstander is vandaag Iran. En Sporza-collega Tom Boudewijl, ja, na het gelijkspel tegen Egypte is die overwinning een must, hè, toch, voor ons land?
16: Dat lijkt me logisch, zeker als je niet wil stressen op de laatste speeldag tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou straf zijn als grote favoriet. En de Duivels zelf geven toch altijd aan dat ze groepswinnaar willen worden om in de volgende ronde in Seattle te kunnen blijven. Maar dan zullen ze alleszins beter aan de wedstrijd moeten beginnen dan tegen Egypte, zeker een betere eerste helft spelen. Het is ook uitkijken naar het basiselftal van de Belgische bondscoach, want het uitvallen van Jeremy Doku gisteren is natuurlijk een serieuze tegenvaller, maar dan nog moet België Iran opzij kunnen zetten. In wat toch een speciale wedstrijd is, want dat Iran niet de allerbeste voorbereiding heeft gehad op dit WK, dat lijkt me een understatement.
14: En in de Hockey Pro League hebben de Red Lions, onze Belgische hockeymannen, Spanje verslagen met 3-2. En daardoor staan de Lions nog wat steviger aan de leiding. Ze hebben nu 8 punten meer dan Engeland, dat tweede staat. Vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog wel kans op een onweersbui. Later is het wel overal droog. En morgen en dus ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en temperaturen die dus kunnen oplopen tot 35 graden.
13: M&M.
12: In 2023 was het Songfestival toch nog een klein beetje plezant. En dat was dankzij Gustave. Die komt eraan na Olivia Dean.

Alleen niet dat je het niet op kan dansen natuurlijk, hè. Maar Prospa Liever en Clooney komen eraan met Free Your Mind. Is een duo uit Leeds dat eigenlijk al een tijdje bezig is, maar nu pas echt doorbreekt. En Free Your Mind is echt een van de songs van de zomer. Daarmee dat ik hem graag nog eens laat horen bij deze plus 30 graden dag. Dit is Free Your Mind dus.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: klinken.
0: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
1: Klinkt goed.
0: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Go Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
1: Oei, nog maar tot 21 juni?
3: Yep, info op telenet.be.

0: Kameraad en Be Mine. Straks spelen de Rode Duivels natuurlijk tegen Iran. Die matchen moeten ze winnen, want het gelijkspel tegen Egypte, dat heeft ervoor gezorgd dat er geen ruimte meer is voor slippertjes. En als ze nog kans willen maken op die groepswinst, dan is vandaag echt super belangrijk. Dus kunnen de Belgen het WK een kleine stroomstoot geven? Dat ontdek je straks bij de collega's van Sporza, uiteraard op VRT 1 om 9 uur. En al wat vroeger ook natuurlijk voor een kleine voorbeschouwing. Al heb ik nu net ook wel gelezen dat er een noodtoestand is afgekondigd in LA, waar ze straks spelen. Daar staat blijkbaar een depot in Lichterlaage in brand dus, op zo'n 15 kilometer van het stadion waar de Duivels straks spelen. Ik hoop dat dat niet zoveel belemmeringen gaat opbrengen, opleveren straks voor dat WK, maar dat, ja, dat zullen we natuurlijk in het nieuws straks ook wel horen om 6 uur. Dus je weet het, vanavond zit klaar met je vlag en eventueel een paar snacks, een lekker drankje om 9 uur voor de Rode Duivels.
1: Volg het WK elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor en Nooduitgang. Man heeft toch wel een stem hoor, wat een klankkast. Trouwens, de Rode Duivels die gaan gewoon goed kunnen spelen hoor, vanavond. Want die brand die daar gaande is in LA, die heeft normaal gezien geen invloed op de wedstrijd van België tegen Iran. Dat is toch al goed nieuws.
1: Make life sing. M&M.

zeer ware woorden. Van Tame Impala en Jenny. Dracula, run from the sun like Dracula. Ja, dat zou je wel eens willen doen met zoveel zon in je ogen. Het is 5:30. Vertragingen van 10 minuten op de E40 richting binnenland in filegolven tussen Gistel en Oostkamp en tussen Wetteren en Erpenmeer door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Op de E17 vanaf Kruijbeke tot voorbij de Kennedy-tunnel op de Antwerpsring richting Nederland door een brandend voertuig. De rechterrijstrook is afgesloten daar.

Wat moet je doen met zo'n warmte? Ja, luisteren naar de radio is een goed idee. En zeker om 9 uur, want dan is het Magic Summer. Hoor je een uur lang de beste zomerse hits op M&M. Zometeen Mahombie en Bumpy Ride, dat is er zo eentje. Na Bazaar met Nacht in Amsterdam. Ik vraag.

It goes like an alarm van Peggy Goo. Ondertussen een berichtje en een foto van Jurgen van Hee uit Deinze in de app van M&M. Die organiseren daar straks een barbecue voor de zoon die 25 jaar wordt op Petit Comité. Zijn naam is Brent, dus bij deze Brent alvast een gelukkige verjaardag. Dit is Alex Warren met Passenger om het te vieren.

0: Goedenavond, het is 6 uur. 14 nieuws. Dit is Jannik Aert.
1: Er is officieel een hittegolf in ons land. Al minstens 5 dagen op rij is het warmer dan 25 graden, waarvan 3 dagen boven de 30 graden. En de eerste hittegolf van dit jaar is dus een feit. Vorig jaar was dat eigenlijk ook rond eind juni. En die hitte is nog niet voorbij, hè? Weer vrouw Chocotte-Brocca?
2: Klopt. Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum. En dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
1: In Nederland is een vrouw verdronken nadat ze kinderen had gered uit een rivier. De hitte lokte veel mensen naar het water en enkele kinderen belanden dus in die rivier. De vrouw bracht hen nog in veiligheid, maar verdween daarna zelf onder het water. Haar lichaam werd later teruggevonden. En op het WK voetballen is Spanje zo net begonnen aan zijn tweede wedstrijd op het WK. Dus de Spanjaarden nemen het op tegen Saudi-Arabië. Spanje heeft slechts nog maar 1 punt op dit moment in groep H, nadat het niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel tegen Kaapverdië. Om 9 uur beginnen onze Rode Duivels aan hun tweede match tegen Iran, en dat in Los Angeles in de VS. De eerste wedstrijd van de Rode Duivels was tegen Egypte op het WK en dat eindigde op een 1-1 gelijkspel. Nu moeten ze wel winnen, willen ze ook nog groepswinnaar worden. De fans van de Rode Duivels die verzamelen zich zowel in ons land, maar ook in het Vandorp bij het stadion in LA. En zij zien het alvast volledig zitten.
3: Beetje stress in de match. De sfeer is hier leuk opgebouwd, dus dat komt volledig goed. We hebben genoeg kwaliteit om Iran te verslaan. Ook zonder doken moet dat perfect lukken, dus dat komt goed.
4: Ik denk dat we allemaal heel positief zijn vandaag. En let's go for it.
1: En in het wielrennen heeft Jasper Philipsen de laatste rit in de Bouwaze Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in de massasprint. Jasper Philipsen is ook de eindwinnaar geworden in de Tour. Zijn eerste rittenkoers, dat hij wint ook in eigen land. En daar is hij uiteraard heel blij mee.
5: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit. En ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dan uiteindelijk lukt.
1: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning uiteindelijk bij de mannen voor de Sloveen Tadej Pogačar. Vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op onweer. Later overal wel droger weer. En morgen en de komende dagen dus nog altijd erg warm. Zonnig wel, maar temperaturen die dus kunnen oplopen tot 35 graden en meer. M&M.
0: Supporteren voor de Rode Duivels in de hitte, dat kan straks ook nog. Eerst aperitieven. Het is er het ideale uur voor met de Bouza.

kan er bijna niet aan doen, maar ik moet altijd terugdenken aan zijn concert vorig jaar, Ed Sheeran, in het Middenvijverpark op Linkeroever in Antwerpen. Ik denk dat heel veel mensen ook goede herinneringen hebben aan Olivia Dean, die nog niet zo lang geleden in Voorst Nationaal stond. Dit is samen met Sam Fender en Rain Me In op M&M.

0: We've got you.
1: Een week lang zetten Lotte van Wezemaal en Dorian Awesome's Single Centraal in bloot.
2: Van daten tot dealbreakers.
3: En van solo seks tot one night stands.
2: Want single zijn in 2026...
3: Dat is vrijheid, fun en een beetje chaos.
1: Luister vanaf morgen naar de single special van Bloot.
2: Elke avond op M&M en op VRT Max.
4: Geef jezelf helemaal bloot met Easy Toys.
5: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms deze videocall krijgt.
6: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
7: Voilà, ik klap en dan eet hem. Kun je het zien?
5: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
8: Go Yellow!
9: Vanaf morgen bij Aldi. 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi. Altijd slim.

0: goeie. Maar echt een hele goeie. Ja, waar heb ik het over, hè? Dat is de vraag. Een hele goede sample, dat wou ik natuurlijk zeggen, van Nina Black en Loud met I Don't Know. Elke week is er een nieuwe podcastaflevering te vinden op 4D Max van 22 minuten stomme vragen. De podcast waarin Sander, Maureen en Imane elke week 22 minuten lang, zoals de titel doet vermoeden, het stomme vragen stellen aan een andere bekende gast. Deze week is dat Marie Verhulst, uiteraard het baasje van Samson. En de vraag die dan gesteld moet worden is: hoe lang is ze van plan om het baasje van Samson te blijven?
1: Ja, ik wil graag langer dan Gert.
0: Ja?
2: Wacht, hoe lang is dat dan?
1: Ja, dat is, ik ben nu aan mijn... in december, denk ik, wordt het jaar 7.
0: Ja?
1: Maar Gert en ik hebben elkaar wel overlapt. Omdat, dus ik ben gestart en hij is pas 2 jaar later gestopt. Omdat dat met corona was en dan moesten er nog een hele hoop afscheidsshows gespeeld worden. Dus ik denk dat hij het 32 jaar gedaan heeft.
0: Wow.
1: Ja, dus ik heb nog wel even...
0: Ja.
1: Maar wow, er is nog zoveel dat we nog niet gedaan hebben, dus ik kijk daar heel erg naar uit.
2: Maar er gaan echt nog generaties opgroeien met Samson en Marie.
1: Dat hoop ik.
0: De volledige aflevering vind je natuurlijk op VRT Max. We were both young when I first saw you. I close my eyes and the flashback starts. I'm standing there. Dit is Taylor Swift met Love Story.

0: Bij Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow!

Jaylicious en Magic With You. I miss this magic with you. Het is 6:30, dus we gaan even kijken naar de weg. Richting binnenland is het 20 minuten file golven op de E40 tussen Jabbeke en Aalter. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Nederland tussen Linkeroever en de Kennedy-tunnel. Elders enkel wat lichte vertragingen.

Over een half uur is het exact 6:53. Dan is het voorbij 7 uur. En om 7 uur start de nieuwe M&M R&B's hier op M&M. Met Esther Nwani natuurlijk. Met de beste hip-hop en R&B schijfjes. Maar vooral ook met een deep dive. Elke week duikt ze in het repertoire van een groot R&B-icoon. Eigenlijk basically samen met DJ Magic. Die daar een leuke mix van maakt. 20 minuten lang. Deze week is dat Pitbull. Heeft meerdere redenen natuurlijk. Pitbull die staat volgende week op Werchter Boutique. Maar vooral ook, die man heeft heel veel legendarische songs. En daarom verdient hij het natuurlijk ook om even 20 minuten lang in de spotlight gezet te worden door Esther. Met ook heel veel leuke weetjes. Een song die voor mij niet kan ontbreken in die deep dive, dat is deze die hij samen met J-Lo maakte. We Are One.

0: Sorry, Sander. Jij zegt nu juist 3-1 voor Brazilië tegen Marokko.
1: Ah ja, tuurlijk. Ja, Brazilië, dat is Rio, dat is feesten, dat is overwinning, snap je?
0: Ja, en Marokko is verliezen, of wat? Dus jij zet gewoon tegen mijn ploeg. Dat beseft jij toch?
1: Ja, maar dat had ik het nu niet. Allee.
0: Ja, ja, en wat ik dacht is dat wij vrienden waren, Sander. Echt, merci.
2: Besties zijn stopt als de Sporza WK-pronostiek start. Doe mee en neem het op tegen je vrienden in de app van Sporza.
1: Collega's, hè?
2: M&M.

deze zomer een tweede keer Circus Camille in Oostende. Je kan er maar naartoe natuurlijk, maar deze winter is er ook een Camille Wintercircus in de kerstvakantie in Hasselt, waar ze ooit gestudeerd heeft. Dus dat is wel fijn. Op dit moment staan er 3 shows gepland in de Trixo Arena. En er zijn nog tickets, dus als je erbij wil zijn, kan je ze halen. Dit is ze, Camille.

Judith en Self-Made Woman. Felix de Laat, a.k.a. Lost Frequencies, heeft weer een nieuwe zomerse track uitgebracht. Zijn nieuwste heet Live It All. En het is echt een topplaat. Staat ook op de warlet natuurlijk deze zomer.

0: ik heb wat tijd nodig voor mezelf.
1: Soms is het goed om even te pauzeren.
2: Ook van mij.
0: Ja, een time-out. Headed for the open
3: door. Een time-out is toch geen excuus om een beetje te...
1: Ah, zo'n time-out.
2: What the fuck?
1: Ja, nee, niet zo'n time-out.
2: Kan er nu eens niemand gewoon content zijn met wat hem heeft?
1: Time om echt te leven. Out met alles wat moet. Time-out. Nu op VRT Max.
4: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Toon Janssens. Er is officieel een hittegolf in ons land. Dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar en de hitte is ook nog niet voorbij, vertelt weervrouw Jacotte Brokke.
5: Voor morgen verwachten we gelijkaardige temperaturen tot 31 graden in het centrum, met lokale uitschieters tot 34 graden. Maar vanaf dinsdag zit daar ook een 35 graden in voor het centrum en dat loopt zelfs verder op tot 6 of 37 graden. Op woensdag en donderdag. Dat zijn telkens temperaturen voor het centrum van het land. Dus lokaal zijn daar uitschieters mogelijk tot 38 of zelfs 39 graden. Kijk ik vooral naar het uiterste zuidoosten van het land of naar de Kempen.
4: En in Texel, in de Antwerpse Kempen, loopt het metalfestival Graspop op zijn einde. Ook daar was de hitte een factor van betekenis, vertelt Peter van Geel van de organisatie.
6: We hebben dit jaar ingezet op wat meer schaduwplaatsen, ook extra water. We gaan ook vernevelaars zetten, staan al naast de podia. Ja, het blijft natuurlijk een openluchtfestival, dus je kunt niet alles gaan overdekken. Maar we proberen toch wel zoveel als mogelijk te luisteren naar ons publiek. Dat die mensen, ondanks de warme temperaturen, toch nog een mooie festival kunnen meemaken.
4: En om 9 uur vanavond spelen de Rode Duivels hun tweede WK-match tegen Iran. Veel fans kijken vanavond samen op grote schermen, onder meer in de stad Diest in Vlaams-Brabant. Daar verwachten ze zo'n 1500 supporters op de Grote Markt. En ook daar hebben ze maatregelen genomen voor het extreme weer, vertelt burgemeester Geert Klukkers.
7: We zijn voorbereid, hè? Dus het is zo dat we ook een hitteplan hebben. Dus er staan, Diest is bekend als een zeer bourgondische stad, dus we hebben heel veel terrasjes op de markt, maar we baten ook vanuit de verenigingen zijn er standjes opgericht waar je iets kan drinken. Water wordt goedkoper voorzien. Maar als er problemen zijn, kunnen we wel op verschillende plaatsen terecht. We hebben ook op het grootscherm, komt er dan een tekst, verlaat rustig de Grote Markt.
4: En op dit moment speelt Spanje al zijn tweede groepswedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Aan de rust leidt Spanje met 3-0. En wielrennen dan. Jasper Philipsen heeft de slotetappe in de Baloise Belgium Tour gewonnen. Onze landgenoot was de snelste in een massasprint voor Jenno Bergmoes en de Duitser Max Kanter. Philipsen is ook de eindwinnaar in de ronde. Het is de eerste rittenkoers die hij wint in eigen land en daar is hij uiteraard heel tevreden mee.
8: Ja, het is heel mooi om rittenkoers te winnen in eigen land. Ja, mijn eerste ooit en ook wat niet zo vaak gebeurt voor onze ploeg. Dus ja, iedereen was wel gemotiveerd vanochtend om dat proberen te laten slagen. En het is heel leuk voor ons dat dat uiteindelijk gelukt is.
4: En in de ronde van Zwitserland is de eindoverwinning voor de Sloveen Tadej Pogacar. Het weer vanavond en vannacht is het rustig, behalve in het oosten van het land. Daar is er nog kans op een onweerachtige bui. Later overal droog en minimaal van 16 tot 21 graden. Ook volgende week blijft het kwik stijgen. In de loop van de week halen we temperaturen tot 37 graden of meer. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: M&M. M&M R&B. Esther Nuano.
10: Het is puffen en zweten, jongens. En dan heb ik het nog niet over de playlist van vanavond. Maar blijf plakken, je gaat er geen spijt van hebben. First up, Shakira en Burna Boy.

keer. Die die. Wat je nu krijgt is nog een glimp van het nieuwe album van Tyla, dat ongeveer over een maandje uitkomt. A-pop. Als een hitmaker als zij dropt, tune ik sowieso in. Hier is de nieuwe Is It Love?

Pink Panthers maakt zometeen haar entree samen met bestie Zara Larsson. Die gaat echt voor dikke vibes zorgen op Pukkelpop. Stateside krijg je direct. Maar eerst Sexy Nana. Nieuwste anthem van mijn favoriete Franse queen, Aya Nakamura. En trouwens ook de derde meest gestreamde song in ons land.

0: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stommer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
1: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
2: M&M Live.
3: KZ in your order. KZ, thanks so much for the time and enjoy the show Wednesday.
4: Thank you very much, man. I hope you can come through. Thank you very much for having me. And shout out to Belgium, man. Enjoy.

0: Hey, nous, on est content, toi tu n'es pas content. Ça, ça s'appelle la jalousie. Mais ne t'inquiète pas, on a quelque chose pour toi.
1: Ferme-la, ferme-la, ferme-la, ferme-la.
2: Ik had jouw extra heat beloofd, hè. Voilà, hier heb je dat met Logo Bitombo. En ook in Nederland krijgen ze dat voor elkaar. Idali, Ronnie Flex en Frenna zijn aan de beurt met...

0: en R&B.
1: Tola OG, die krenkt die hitte zo meteen even naar de allerhoogste stand. Maar we zijn daar nog niet. Ik heb eerst nog iets mega sweet voor jou. Mijn nieuwe favoriete R&B girlie met haar nieuwste track. Ik heb het over Natanya. Zij komt uit de UK. SZA, Tyler, the Creator en Doechii horen al bij de fanclub, net als ik. Dus het is hoog tijd dat jij up to speed geraakt. Hier

zeg het je nu al. Natanya wordt de volgende It Girl. Heb je die videoclip van haar gezien? Candyland, die visuals waren insane. Bon, ik weet niet hoe het met jou zit of wat je plannen nog zijn vanavond, maar een setje van Tola OG kan er altijd bij. Jouw zondagavond soundtrack, extra heet, extra dansbaar. Eminem.

Yes, deze divas, die staan dus op 18 september in de AFAS Dome. Na de zomer zijn ze plots daar. Maar, het is nog lang voordat de zomer gedaan is. Dus nu even alles geven op wat Tola OG aan het smijten is. Genieten!

0: Heter dan dit wordt het niet. Hoop ik. Wel echt voor de goede zaak hoor dit. Tola OG die bangers aan elkaar mixt. Daar wil je sowieso meer van. En dat kan je ook vinden op VRT Max. Laat je deze zomer maar eens goed gaan. En straks krijg jij hier nog iemand die misschien wel jouw zomer gaat maken.
1: Het is 8:00, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Er is officieel een hittegolf in ons land en dat betekent dat het al minstens 5 dagen op rij warmer is dan 25 graden, waarvan 3 dagen meer dan 30 graden. Het is de eerste hittegolf van dit jaar, vorig jaar was de eerste ook eind juni. Ook verschillende andere Europese landen worden getroffen door de hitte. Heel wat mensen zoeken daarom open water op om te gaan zwemmen. Maar het voorbije weekend zijn verscheidene van die zwempartijen fataal afgelopen. Zo zijn in het noordoosten van Spanje 3 tieners om het leven gekomen toen ze gingen zwemmen in zee. Ze kwamen in de problemen door de sterke stroming en verdronken. In Duitsland zijn dan weer 3 zwemmers vermist na een zwempartij in de Rijn. Volgens de politie onderschatten heel wat mensen het ook daar de stroming. En ook in het zuidwesten van Frankrijk overleed een tiener bij een duik in de Dordogne. Ook hij zou meegesleurd zijn door de stroming. En in Nederland overleed een vrouw van 42 in een rivier nadat ze enkele kinderen uit het water gered had. Haar lichaam is intussen geborgen. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt omdat ze de zogenoemde grote spiegelvijver aan het Lincoln Memorial Monument hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van die vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen is de verf losgekomen en kleurt de vijver ook groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd, volgens Trump, vanwege vandalisme. Een van de mensen die nu werd opgepakt is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. Over een uurtje beginnen de Rode Duivels aan hun 2e groepswedstrijd op het WK voetbal. En zo net is de opstelling bekendgemaakt. Tom Boudeweel, jij bent voor ons ter plaatse en jij weet meer. Hè?
2: Dat klopt. En de grote verrassing is natuurlijk wel Romelu Lukaku. Dat is de diepste spits. Hij is klaar, oordeelt de bondscoach. Ook al heeft hij dat gisteren op de persconferentie toch een beetje anders gezegd. Het is een van de 4 wissels die de bondscoach heeft doorgevoerd in vergelijking met de wedstrijd tegen Egypte. Salemaker staat op de flank, waardoor Trossard naar de linkerkant verhuist ter vervanging van Jeremy Doku. Op het middenveld is het Tielemans, Kevin De Bruyne en Raskin in de plaats van Onana. En in de verdediging komt De Kuiper in de plaats van Kastanje. Het is een belangrijke wedstrijd voor de Rode Duivels die absoluut moeten winnen tegen Iran. En vandaar misschien nood breekt met Romelu Lukaku diep in de spits.
1: Tom, dank je. Wel, en Rode Duivel Yuri Tielemans beseft dat een overwinning nodig is vandaag, maar extra druk is er niet.
3: We zijn eigenlijk heel rustig in ons hoofd, maar wij beseffen wel dat wij moeten winnen, maar ik denk het feit dat die eerste wedstrijd achter de rug is, dan is iedereen wat rustiger in zijn hoofd en gewoon klaar om een goede prestatie neer te leggen en hopelijk overwinnen.
1: En nog op het WK heeft Spanje zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Spanjaarden wonnen hun 2e groepswedstrijd makkelijk van Saudi-Arabië met 4-0. Dankzij deze zege staat Spanje voorlopig alleen aan de leiding in groep H. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: M&M R&B. Esther Nuano. Een Michael Jackson-referentie in het Frans. Inspirerende boodschappen in het Duits. Het is veel vanavond. Maar eerst, herinneringen bovenhalen.

Movet Joe en zijn hit Pile Next Up. In die track hoor je hem zeggen Michael Jackson à Pile. Maar wat heeft MJ er eigenlijk mee te maken? Het is heel simpel. Beat It van MJ, dat wordt vaak uitgesproken als Pile. Beat It, Pile, Pile, Pile, Pile. Snap je het? En uiteraard was MJ zijn cash ook stacked, gepileerd. Nu je dat weet, dan...

Geen enkele AI overtreft het. Ik blijf van die mening. Van Pilena Bruno Mars en zijn nieuwste track On My Soul. Die Bruno Mars concerten in Amsterdam komen steeds dichterbij trouwens. 4 shows tussen 2 en 7 juli. De groupchat is bij ons aan het struggelen. De ene na de andere haakt af. Maar ik weet dat ik er zal staan. En jij moet trouwens ook weten dat er nog steeds een Bruno Mars deep dive staat

0: Taykeith, de man achter deze iconische producer tag.
1: Taykeith, fuck these niggas up!
0: Heeft zoveel van onze favoriete beats gemaakt. De scene gaat niet meer hetzelfde zijn zonder hem. Dit was sowieso zijn grootste hit, Sicko Mode. Eminem R&B. Ik weet niet of de namen Kitschkrieg of Bloemengarten je al iets zeggen, maar als je veel op TikTok zit, herken je sowieso dit. Een collab van hun, Goed Genoeg. Een lied waar je vooral Ryan van het Duits muzikaal duo Bloemengarten in falsetto hoort zeggen dat we goed genoeg zijn. Bloemengarten, dat is dus een indie pop duo dat blijkbaar echt de Duitse music scene aan het overnemen is en nu ook globaal gaat. Vraag mij niet waarom of hoe, maar vooral dit lied is mega viraal gegaan. Eigenlijk denk ik dat ik wel weet waarom. Het is gewoon super wholesome. En ik vind het tof dat zo'n positieve boodschap de hele wereld rondgaat. Jij bent goed genoeg. Dus laat die maar even binnenkomen. En uiteraard zijn deze mensen deze week ook jouw MVP.

0: costume pet und bring mein Swag auf. Nur weil Babsi unperfekt ist, tritt Shirin perfekt auf. Darum lasst uns streiten an uns.
1: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Krijg nu tot 300 euro korting per persoon op sunweb.be.
2: Zin in Duitse kwaliteit?
3: Yes, of Corsa.
2: Een Opel Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
3: Yes.
2: Vanaf 179 euro per maand in lease and go en tot 8 jaar...

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Daar staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: M&M Live.

Turkije ligt misschien wel uit het WK, maar ze leveren nog steeds fire artiesten. Zoals de Turks-Nederlandse Murda. Die staat op vrijdag 27 november in La Madeleine. Als dat geen mooie troost is voor ons, je hoort hem nu op de track

R&B. You guys, het is bijna aan ons. België gaat weer spelen in LA, deze keer tegen Iran. En ik heb versterking bij. Ik heb het onofficieel WK-lied dat eraan komt om jou in voetbalsmodus, supportersmodus te brengen. En mocht dat niet genoeg zijn, dan krijg je wat motivation van Mr. Worldwide voor de World Cup. Pitbull gaat

Ben jij klaar om je wereld op zijn kop te laten zetten door de meest iconische kale kop uit Miami en omstreken? Ik heb het over Pitbull. Deze deep dive wordt 20 minuten lang een heerlijk feest met de koning van de dansvloer, van motivational quotes, van strakke pakken en van onze harten. Dale!

fan van pitbulls. Yes, sir. Die naam komt omdat hij zichzelf net als hen als een vechter ziet. En deze vechter heeft nog meer namen, hoor. Mr. Worldwide, Mr. 305 of gewoon Armando. De naam waarmee hij geboren is. Eén constante, hij rapt Miami als

Power of the Rebrand. Pas bij zijn vierde album kwam de grote doorbraak van Pitbull, Pitbull starring in Revolution. I Know You Want Me, Hotel Room Service, die bangers heb je daaraan te danken. Het was zijn eerste plaats sinds zijn shift naar popartiest en ook de eerste onder zijn eigen label, Mr. 305 Inc.

pak te spotten is. Zijn gentleman look is alles behalve een persona, want hij maakte muziek om van de streets te geraken, niet om er te blijven, zegt hij. Die chique pakken staan dus voor zijn groei en evolutie als artiest en ze zijn een knipoog naar zijn hometown Miami.

0: allergrootste, meest succesvolle Pitbull-hit, Timber, samen met Kesha. It went down tijdens deze deep dive 100%, maar we kunnen niet afronden zonder een van zijn vele inspirational quotes. Life is not a waste of time and time is not a waste of life. So let's stop wasting time and have the time of our life. Een wijsheid om nooit te vergeten, Mr. Worldwide, dankjewel.
1: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op dit moment beginnen de Rode Duivels aan hun tweede groepswedstrijd op het WK voetbal tegen Iran. En we pikken live in bij commentator Peter van den Bemt.
2: Voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat we er net aan begonnen zijn. Eerste seconde van de wedstrijd tussen België en Iran in een uitverkochte SoFi Stadium. Tweede wedstrijd van de Rode Duivels op zoek naar 3 punten. De verplichting om te winnen na de wedstrijd tegen Egypte. En natuurlijk met de grote surprise van de chef Romelu Lukaku diep in de spits. Ook de Kuiper erbij op de linkerkant. Geen Jeremy Doku. Dat maakt dat Salemakers ook aan de aftrap staat samen met Raska. Een must-win game voor de Belgen. Grote favoriet tegen Iran dat zwaar zal verdedigen. En we kijken wanneer de Belgen een eerste keer in de buurt van het doel van Beiran Vond kunnen komen. Voorlopig nog geen opwinding natuurlijk. In de openingsminuut België tegen Iran nog altijd 0-0.
1: Dankjewel Peter. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. De verwachtingen bij hen zijn hoog gespannen.
3: Ik denk 2-1 voor de Belgen.
4: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
5: Ik denk 3-1. En zeker een punt van Lukaku.
6: Hij gaat dat goed doen, hè?
5: Mijn pols gaat al omhoog.
7: Na 23 seconden gaat hij in ons een goal scoren. En we winnen bij 1-0. Hoop doet leven, hè? Song wil Tura. En die hebben leken gemokt van de Rode Duivels ook.
1: De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou de onderhandelingstafel verlaten hebben om zich te beraden na de dreigementen van de Amerikaanse president Trump eerder vandaag. Dat melden Iraanse persbureaus. Trump had gedreigd Iran opnieuw te bombarderen als de pro-Iraanse militie Hezbollah in Libanon problemen blijft veroorzaken. Dat dreigement is slecht aangekomen in Iran en daarom werden de gesprekken tijdelijk opgeschort. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. En het uurwerk en het klokkenspel van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen zijn defect na het onweer van gisteravond. Tijdens dat onweer sloeg de bliksem in op de toren van de kathedraal en daardoor staat het uurwerk stil en luiden de klokken ook niet meer. De schade door de inslag bleef beperkt tot die defecten. Morgen zal bekeken worden hoe het uurwerk en het klokkenspel weer hersteld kunnen worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog. Bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: M&M. Een uur lang de beste zomerhits in de mix.
9: Magic Summer.

0: is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Iran. Peter van den Bemt vanuit LA. Hoe doen de Duivels het?
1: Niet goed, dat is de pijnlijke conclusie. Na de eerste 45 minuten 0-0 nog altijd. En het had nog erger gekund, want een knappe redding nodig van Thibaut Courtois bij een grote kans van Kanani. En een doelpunt afgekeurd na een ingestudeerde vrije trap van de Iraniërs. Taremi voornipt buitenspel. Twee keer ontsnapte de Duivels, die wel de hele tijd de bal hebben, de hele tijd aanvallen, maar nauwelijks gaatjes vinden in het blok van de Iraniërs. Veel te veel door het centrum voetballen, te weinig tempo kunnen ontwikkelen, te veel afval ook in het aanvalspel. Een paar momenten zijn er wel geweest met de Bruyne, de Kuiper. Ballen die afgeblokt zijn en twee goede reddingen van doelman Beiran Vand op pogingen van Tielemans en de Kuiper. Maar alles bij elkaar toch opnieuw een zeer teleurstellende eerste helft van de Belgen. En kijken of ze na de rust het verschil kunnen maken en de noodzakelijke 3 punten kunnen pakken. Voorlopig bij de rust 0-0 België tegen Iran.
0: Peter, dankjewel. Op heel wat plaatsen in ons land staan opnieuw grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest. In Vlaams-Brabant zijn supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
2: Het enthousiasme maakte hier in Diest al snel plaats voor nagelbijten. Grote teleurstelling ook bij het doelpunt van Iran. En dan toch opluchting omdat het afgekeurd werd voor buitenspel.
3: Ja, ik snapte het eigenlijk niet zo goed. Ik ga heel eerlijk zijn. Maar ja, ik was blij dat het afgekeurd was. Ja.
4: Toen was ik wel even aan het bibberen. Toen dacht ik moet dringend bier gaan halen.
2: Het oordeel van de supporters hier is tamelijk streng.
3: Ik vind dat ze niet zo goed spelen. Ik hoop dat ze de spirit vinden. Ja.
5: Nee, heel goed hè. Nog geluk met de afgekeurde goal. Ja. We zullen zien, tweede helft beter misschien. Hè?
4: Moeilijk, spannend eigenlijk. Het is een beetje teleurstellend. Ik had nog iets meer power en pit verwacht dan dit. Dus.
2: Maar ze blijven er wel in geloven.
0: In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. En de Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
6: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
7: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
6: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En tennis-icoon Serena Williams gaat deelnemen aan het enkelspel op het tennistoernooi van Wimbledon. De Amerikaanse maakte onlangs al haar comeback in het dubbelspel en heeft nu een wildcard gekregen om ook deel te nemen aan het enkelspel. Williams is intussen 44 en won in het verleden al 8 keer het toernooi van Wimbledon. Haar laatste deelname was 5 jaar geleden. En dan nog het weer vanavond en vannacht. Enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op vrtnieuws.be. M&M's.

0: Het is 11 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal spelen de Rode Duivels momenteel tegen Iran. We luisteren opnieuw even mee met commentator Peter van den Bemt voor het slot van de wedstrijd.
1: Om te zetten voor de luisteraars van Radio 2 zeg ik dat het niet gelopen is zoals de Belgen gehoopt hadden. 0-0 nog altijd tegen Iran. En de Belgen die al een halve helft met een man minder spelen. Rode kaart voor Nathan Ngoy. Maar een moeilijke match voor de Duivels waarin Thibaut Courtois een paar keer geweldig heeft moeten redden. Of het was nog slechter afgelopen. De Belgen ook wel kansen gehad, met name de Kuiper 2-3 keer kunnen uithalen, maar de doelman van Iran een paar miraculeuze reddingen verricht. En nu ook afgefloten. En België dus met een teleurstellende prestatie en een zeer teleurstellend resultaat. Mogelijk straks al bijna onmogelijk om de groep te winnen. En er komt nog een laatste wedstrijd aan tegen Nieuw-Zeeland om 5 uur in de ochtend. Die nu een do-or-die wedstrijd is om eventueel nog in het toernooi te blijven. Want na 2 wedstrijden heeft België nog altijd niet gewonnen. Heeft het 2 punten gepakt, maar heeft het vooral ver beneden het niveau dat van hen verwacht werd gepresteerd. In elk geval, wedstrijd afgefloten nu. 0-0 tussen België en Iran.
0: Dankjewel, Peter. In Frankrijk wordt de code roodwaarschuwing voor hitte nog verder uitgebreid. Ze geldt morgen voor bijna 50 departementen. Dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het morgen de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
2: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
3: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
2: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En in de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen het plan van de regering om de financiering van de openbare omroepen te hervormen. Daardoor zouden die omroepen ook moeten besparen. Er wordt gevreesd voor honderden ontslagen. De actievoerders verwijten de regering politieke inmenging en eisen dat de openbare omroepen onafhankelijk zouden blijven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. Morgen opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is middernacht, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Martijn. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxime de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayram Vant werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: En Rode Duivel Romelu Lukaku stond dus verrassend in de basis vandaag, maar ook hij kon geen doelpunt maken. Hij reageerde na afloop dan ook teleurgesteld.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Dan creëren we wel kansen, maar Timba gaat er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op heel wat plaatsen in ons land waren de voorbije avond opnieuw ook grote schermen opgesteld om de wedstrijd van de Rode Duivels te bekijken. Onder meer in Diest in Vlaams-Brabant waren supporters samengekomen op de Grote Markt. Een verslag van Gunter Joossen.
3: Ik denk 2-1.
4: Ik verwacht toch redelijk wat doelpunten deze keer.
5: 3-1.
6: In de vooravond alleen maar optimisme hier in Diest. Zeker 1500 mensen waren komen opdagen, maar al snel was het nagelbijten. Iedereen hield de moed erin. In de tweede helft zou het beter gaan. Veel kansjes, maar het doelpunt viel niet. En de rode kaart voor Nathan Ngoy hielp ook al niet.
7: Terecht rood en we kunnen geen goal maken. En ja, simpel hè. Je moet kunnen scoren voor te winnen, zeggen ze altijd. Hè. En dat gebeurt vandaag niet.
5: Veel kansen en niet afmaken.
6: Na afloop waren veel supporters hier veel minder spraakzaam. De teleurstelling was merkbaar. Ze wilden niet veel meer zeggen.
8: Dank u.
9: Niet.
10: Jammer.
11: Een beetje teleurgesteld, ja.
6: Ook deze studenten hadden hun avond opgeofferd om te supporteren.
8: Ik had veel meer verwacht van de Belgen, maar kijk. Morgen hebben we uw examen en dat gaat nu veel minder goed gaan. Hè. We hebben speciaal minder fysica geleerd voor de Rode Duivels, maar kijk eens aan. 0-0.
6: Maar ondanks alles start de DJ hier de muziek op de markt en kan er toch nog gefeest worden.
7: We dansen nog altijd, we blijven voor de Belgen supporteren.
8: De wedstrijd was echt niet zo goed, maar plezier maken mag altijd. Hè.
0: In Bolivia zijn 6 mensen om het leven gekomen bij de crash van een militair vliegtuig. Het zou gaan om 4 militairen en 2 burgers. In Bolivia is er op dit moment een diepe politieke crisis. Er wordt al meer dan 50 dagen lang geprotesteerd tegen de moeilijke economische situatie in het land. Met onder meer talrijke wegblokkades. Volgens Boliviaanse media zou het vliegtuig ingezet zijn om die blokkades in kaart te brengen. De president van Bolivia heeft het voorbij weekend ook de noodtoestand afgekondigd voor het hele land. En in Frankrijk wordt code rood, de code rood waarschuwing voor hitte, nog verder uitgebreid. Ze geldt de komende dag voor bijna 50 departementen, dat is bijna de helft van het land. Volgens de Franse Weerkundige Dienst zou het de komende dag de warmste dag kunnen worden die ooit werd gemeten. De Franse president Macron heeft naar aanleiding van de aanhoudende hittegolf ook een toespraak gehouden. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
12: President Macron bedankte de brandweer, zorgpersoneel en ambulancepersoneel voor de hulp die ze bieden tijdens de hittegolf. Maar hij deed ook een beroep op de bevolking.
13: En étant vigilant vous-même, pour vous, pour vos plus proches, pour les plus vulnérables, on les aide.
12: Macron zei, laten we op elkaar letten en wij als overheid zorgen voor de meest kwetsbaren. In Frankrijk zijn temperaturen gemeten boven de 42 graden. Ook de temperaturen 's nachts kunnen lokaal boven de 25 graden blijven. In Noordoost-Frankrijk is 6,5 kilometer aan asfalt op een snelweg gesmolten. Code rood. De hoogste alarmfase is uitgebreid tot bijna de helft van het land. Nog nooit eerder gold code rood in zo'n groot gebied. Veel groepsactiviteiten buiten worden verboden. Op veel scholen is er alleen 's morgens les. En de bevolking moet ramen en luiken overdag dicht houden. De hitte blijft ook nog wel even. In Frankrijk is het zeker tot eind van de week extreem warm.
0: En dan nog het weer. Vannacht enkel in het oosten van het land nog kans op onweer. Later wordt het overal droog bij temperaturen van 16 tot 21 graden. De komende dag opnieuw zonnig weer met temperaturen tot 34 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
2: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.

0: is 1 uur, een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Dominique De Preeuw. Vorig jaar zijn in ons land 12 mensen overleden aan een voedselvergiftiging. Een verdubbeling tegenover het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van het Federaal Voedselagentschap. Dat hogere dodental is het gevolg van een uitbraak van de stekbacterie in enkele woonzorgcentra vorig jaar. Die was terechtgekomen in Filet Amerika. Er zijn vorig jaar ook iets meer dan 770 voedselvergiftigingen gemeld. In 71 gevallen zijn mensen opgenomen in het ziekenhuis. In de Amerikaanse hoofdstad Washington zijn verschillende mensen opgepakt voor het vandaliseren van staatseigendom. Ze worden ervan verdacht de spiegelvijver van het Lincoln Memorial te hebben beschadigd. President Trump liet de bodem van de vijver blauw schilderen omdat hij de vijver meer uitstraling wou geven. Maar intussen zijn er stukken van de bodem losgekomen en kleurt de vijver groen door algengroei. Volgens experts omdat de werken slecht zijn uitgevoerd. Een van de opgepakten is een man van 67 jaar die uit nieuwsgierigheid zijn hand in het water had gestoken. Trump heeft gedreigd dat de vandalen jarenlang in de cel zullen zitten. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Romelu Lukaku kon dus ook het verschil niet maken voor de Duivels. Volgens hem speelden de Belgen met te veel emotie. De emotie na de wedstrijd is vooral teleurstelling.
2: Ja, je wilt winnen, je moet winnen. En als je niet wint, dan is het normaal dat de teleurstelling er is. Dus ja, moeten gewoon eens kijken wat er allemaal is fout gelopen in de wedstrijd. Uiteindelijk creëren we veel kansen, maar we gaan er niet in. En dan is het moeilijk.
0: Op dit moment speelt op het WK Uruguay tegen Kaapverdië. Daar is de stand nu tijdens de rust 2-1 voor Uruguay. Het tweede doelpunt viel net voor de rust. Om 3 uur start ook nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep G, die waar dus ook België in zit. Het blijft zacht deze nacht bij minstens 18 graden. De komende dag is opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tot 34 graden. En ook de volgende dagen blijft het tropisch zomerweer, met maxima tot 37 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. M&M.

0: Eminem.
1: Gast, wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Bij Midas is alles duidelijk. Zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem.

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen. Jij toch niet?
1: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
2: Een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
3: Wilt jij met mij een meloen delen?
4: Ola. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
5: M&M Live.

0: Twee uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. Vorig jaar heeft het Federaal Voedselagentschap meer dan 1400 producten in beslag genomen. Er werden ook 508 zaken tijdelijk gesloten. Dat staat in het jaarrapport van het FAVV. Bovendien zijn er 450 onderzoeken opgestart naar fraude. Een van de grootste dossiers gaat over een onderneming die eieren bleef leveren, waarvan al geweten was dat die besmet waren met salmonella. Het bedrijf gebruikte daarvoor vervalste stempels. In dat onderzoek zijn vorig jaar 1,5 miljoen eieren in beslag genomen. De vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran in Zwitserland zijn voorlopig opgeschort. De Iraanse delegatie zou na 1,5 uur de onderhandelingstafel hebben verlaten. Volgens Iraanse media uit protest tegen uitspraken van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah en Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Hezbollah en Israël. Eerder had Iran nog eens benadrukt dat de gesprekken in Zwitserland alleen maar kunnen slagen als Israël ophoudt met Libanon te bestoken. Het is de bedoeling dat er binnen 60 dagen een definitief akkoord is dat een einde maakt aan de oorlog. De Rode Duivels zijn er niet in geslaagd om hun tweede groepswedstrijd te winnen. Tegen Iran speelden ze 0-0 gelijk. Een verslag van Tom Boudeweel.
1: Tweede teleurstellend resultaat, tweede teleurstellende prestatie van de Rode Duivels. Net als tegen Egypte misten België de intensiteit en het voetballend vermogen om de overwinning op te eisen. Thibaut Courtois was voor de tweede keer de beste duivel met een aantal reddingen. Eén keer werd hij gered door de VAR, nipt buitenspel bij de goal van Taremi. De gevaarlijkste man bij België was niet Romelu Lukaku, die verrassend in de basis stond en 70 minuten meedeed. Maar wel Maxim de Kuiper, de linksachter, die drie keer dicht bij de openingstreffer was. Maar de Iraanse doelman Bayramvand werd verkozen tot man van de match door zijn prima reddingen. België, bij wie veel te veel sterkhouders onder hun niveau bleven, speelde een kwart van de wedstrijd met zijn tienen na rechtstreeks rood voor een gooi. En zo verlegt de bondscoach al zijn ambitie van groepswinnaar naar gewoon doorgaan naar de 16e finale. Een flinke dubbele reality check.
0: Doelman Thibaut Courtois vond dat de Duivels niet rustig genoeg waren aan de bal vandaag.
2: Ik denk dat we soms te veel te onhaastig waren. Misschien te veel met het geluid van het stadion, met de match, met het gevoel dat we moeten winnen. En hopelijk kunnen we dat beter doen tegen Nieuw-Zeeland. Er staat veel druk op, een beetje vergelijkbaar dan tegen Kroatië. Dus 4 jaar geleden, dus hopelijk loopt het nu beter.
0: Op dit moment is op het WK de match nog bezig tussen Uruguay en Kaapverdië. Daar staat het 2-2. En over een uur start nog de match tussen Nieuw-Zeeland en Egypte in groep B, die waar dus ook België in zit. Tennis-icoon Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. Ze heeft daarvoor een wildcard geaccepteerd van de organisatie. Serena Williams is 44 jaar en won het Grand Slam-toernooi al 7 keer in het enkelspel. 4 jaar geleden stopte ze. Het was al bekend dat ze in Londen een comeback zou maken, want ook voor het dubbelspel op Wimbledon kreeg ze een